0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zocht en een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde. En dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonics.nl.

0: is het nieuws van 6 uur 's ochtends. Een hele goede morgen, NOS Journaal.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Een hele goede morgen, muziek is...

contract getekend tot WK 2030. Dus we gaan het allemaal meemaken. Heel veel nieuws deze dagen. Maar ik wil het eerst met je hebben over het andere nieuws wat naar buiten kwam. En dat is dat heel veel eigenaren die willen stoppen met hun winkel, maar die kunnen geen opvolger vinden. Nou, dat is sowieso al faya. Maar wat dacht je van de winkels die überhaupt failliet gaan? Een V&D, ik weet niet of je die nog kent. Of Kijkshop. Kijkshop was crazy. Er was gewoon een winkel, daar moest je naar binnen. En dan kon je

staan. Dus ik zat te denken van... van welke winkel zou ik het dan heel jammer vinden als die moet gaan sluiten of failliet gaat of wat dan ook. Nou, ik zeg je straight, ik weet precies één winkel en dat is de Action. Ja, de Action. De Action is mijn all-time favorite winkel. Sterker nog, ik ga zelfs in mijn vrije tijd, geen grap, ik ga in mijn vrije tijd gewoon de Action in, ga ik rustig...

0: Vragen aan mijn producer Bo, ook in de building. Hele goedemorgen, Bo.
1: Goedemorgen.
0: Chris en Fruitig. Hey, welke winkel mag er volgens jou niet sluiten?
1: Ja, ik denk gewoon de Albert Heijn.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waarom de Albert Heijn?
1: Nou, die heeft soms toch dingen die je ergens anders niet kan kopen.
0: Klopt.
1: En de ethos of zo.
0: Mm-hmm. Wat ik tof vind aan de Albert Heijn, ze komen bijna elke week met nieuwe dingen.
1: Ja.
0: Ze hebben ze ineens een nieuwe spreadsheet of hoe heet zo'n light spread of zo.
1: Ja, zo'n smeersel.
0: Zoiets, maar dan ineens met knoflooksmaak erbij, dan hebben ze een sambalsmaak. Elke keer is er wat nieuws, denk ik, oh ja, je bent lekker bezig.
1: Ja, precies.
0: Je bent lekker bezig. Oké, dus aan deze kant de action, Albert Heijn,
1: ethos.
0: Maar welke kant is dat voor jou? Laat het eens even weten in de Albert Heijn. Of in de Albert Heijn.

0: ADF Angie en Karel, ze hebben de dikste met zomerbloesje. Hey, en aan jou de vraag. Welke winkel mag er volgens jou echt niet sluiten?
1: Funix Ochtendshow.
2: De Funix Ochtendshow.
0: Ah, het zal je zeker niet ontgaan zijn, maar ja, er zijn toch wel wat winkels die failliet zijn gegaan de afgelopen jaren. De Free Record Shop, Kijkshop,

naar de Action hoor. Die heeft echt bijna alles en kost geen drol. Werk ze. Dankjewel, Diallo. En ik ben met je. Het kost inderdaad echt geen drol. Even kijken wat er meer binnenkomt. Rania die zegt, de Hema, die schrijft ook nog eens bij. Je loopt naar binnen omdat je één ding nodig hebt. En je komt naar buiten met handdoeken, een nieuwe oplader, sokken en een tompoes. En die tompoes is super herkenbaar. Zeker van de Hema. Ze zijn tandtoes bang, maar goed. Ik weet niet wat voor zwarte magie daar gebeurt, maar Hema moet gewoon blijven. Jasmina heeft dat met de Turkse supermarkt bij mijn ouders. Groente en fruit voor normale prijzen. Waar vind je dat nog? Verse broden. Je vindt er ook kruiden waarvoor je in een gewone supermarkt 3 verschillende schappen moet afzoeken. Plus mijn vader staat er altijd 20 minuten lang omdat hij iedereen kent. Hé, luister, als je in een buurt woont waar je ouders al heel lang wonen, dan weet je dat boodschappen doen is niet even snel bam bam erin en eruit. Nee, geloof me, je moet er minimaal een half uur extra voor uitrekken, want ze gaan tegen iedereen gedag zeggen. Ik hoor je met die. Javi die zegt de IKEA. Oké, IKEA. Die schrijft ook nog eens bij, ik weet dat het niet snel gaat gebeuren, maar stel je voor, waar moet ik dan op zaterdag ruzie maken of welke kast we nemen, vervolgens verdwaald raken en het weer goed maken met Zweedse balletjes. Dat is geen winkelbezoek meer, dat is gewoon relatietherapie. Hé, die IKEA, ik weet niet, ik denk oprecht op het moment dat de IKEA gewoon failliet gaat, dan zijn we eraan met z'n allen. Dat denk ik echt. Oorlog, kan niet anders.

0: kanaal van Funix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Zometeen starten we de ochtend op met Davido en Moussa Keys. En hier is het nieuws verzorgd door het NOS-journaal van 6:30. Een hele goede morgen.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Yes sir, muziek is er vandaag.

0: off up.
1: Yo, sorry, ik weet niet wat er nu gebeurt. Oké, dit is niet de bedoeling. Mijn computer wordt helemaal overgenomen hier trouwens. Ja, dit grapje had ik gisteren ook. Damn, ik kan even niks. Oké, alle knoppen doen het niet. Ik zie ook allemaal foutmeldingen voor mijn neus en zo. Wacht, er gaat nu wel even een bestand open. Oh my days, wat staat hier? Flex FM, vandaag geen Phonix, maar Flex FM met DJ Roffa. Luister naar Flex FM, later vandaag hier meer over. Oké.

0: ochtendshow met Chris.
1: En ook elke ochtend duiken we in een morning jam. Dat kan dus een vergeten, ja, parels aan diamond. Een track die weer even de spotlight verdient. Of juist nieuwe muziek. Ja, en een nieuwe release is vandaag voor Darko. Deze tune had bijna nooit met Ashake bestaan ook. Want Darko schreef That Girl al bijna een jaar geleden. Had eerst een andere grote Zuid-Afrikaanse wereldster in gedachten voor de feature. Maar die samenwerking kwam uiteindelijk niet echt van de grond. En achteraf gezien is het misschien ook beter ook. Want die tune die belandde bij Ashake. Iemand voor wie Darko zelf had gezegd. Hij is gewoon een van haar favoriete artiesten. Fun fact trouwens. Ashake zou zijn first backstage in Londen hebben opgenomen na een show. Direct naar zijn eigen show. Dus iedereen ging al naar huis.

Elf renners op mijn H&M spijkerbroek. Doe ze voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalante. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hé, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjaua naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Fanta Cassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonixAds.nl. Your city, your sound.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor vijf donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: De FOMO Show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
5: Wat is dit heftig.
4: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
6: Waar zijn we beland? Ik draai door.
4: Stream de FOMO Show gratis vooruit via NPO Start.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Zometeen muziek van Adam Ford. Move komt voorbij en ook Kevin en Roxy Dekker. En spelen we ook 5 voor Fernando. En ik heb alvast de kwalificatievraag voor je. Welke rapper staat ook wel bekend als Drizzy? Ja, welke rapper staat ook wel bekend als Drizzy? Let me know in de NPO Luisterapp. Ondertussen het nieuws van NOS op 3. Een hele goede morgen.
9: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is de day after de zonsverduistering. Die werd door heel veel Nederlanders gevolgd en de eclipsbrillen waren niet aan te slepen. Rond 7:15 gisteravond was de zonsverduistering op zijn piek. 88% van de zon werd toen geblokkeerd door de maan. In Spanje was een volledige zonsverduistering te zien en die werd met gejuich ontvangen, zag correspondent Miral de Bruyne.
10: Het is echt een moment dat je samen beleeft. Dat merk je hier heel erg. Dus zo'n 2000 mensen hier op de berg, in een klein dorpje in Spanje, ergens in het noorden van Spanje, waar normaal gesproken bijna niemand is, beleeft iedereen hier samen dit moment. Dat voel je echt. En ik moet ook zeggen, ik voel ook rillingen. Iedereen zei het en ik dacht, het zal wel. Maar het is echt ongelooflijk mooi.
9: Ook in IJsland was de zon eventjes helemaal achter de maan verdwenen. En na die zonsverduistering was er vannacht nog een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vloog langs de aarde. En dat was te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Er was geen bewolking of maanlicht en daardoor waren die sterren heel goed te zien. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is heel zeldzaam. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, heeft de president van het land gezegd. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 anderen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van Colombia. En de Nederlandse estafettezwemsters hebben op het EK in Parijs het goud gepakt. Na de laatste wissel lag Nederland nog derde, maar toen was Marit Steenbergen aan de beurt. En die zwom sneller dan alle andere dames in het bad, zag commentator Jeroen Gruter.
11: Ze is opnieuw ontketend. Kijk eens zeg, wat gaat dit onwaarschijnlijk hard. En nu op weg naar het goud. Ja, als je Marit Steenbergen in deze vorm als finisher hebt, als slotzwemmer, wat kan er dan gebeuren?
9: Nou, een gouden medaille dus. Eerder wonnen de gemengde estafettezwemmers ook al het zilver. Ik heb het weer nog voor je. We krijgen een tropische dag, volop zon ook. Het wordt echt flink heet in het zuiden en zuidoosten van het land. Daar maximaal 37 graden. In het noorden en westen iets koeler, maar nog steeds zweten en smeren bij een graad of 30.

0: miljoen Nederlanders deze app. We hebben met z'n allen al meer dan 1 miljard betaalverzoeken verstuurd. Alleen vorig jaar waren het er al 170 miljoen en dan samen goed voor 8,5 miljard euro. Maar, ja, waarvoor stuurt elkaar nou het vaak zo'n blauwe link?
1: Nummer 3.
0: Dat is voor een lunch. Voor een lunch sturen mensen heel vaak dus een tikkie.
1: Nummer 2.
0: Ook wel, ja, ik kan dat ook wel kunnen bedenken. Boodschappen, dat je toch nog even gaat kijken van, yo, ik wil ook een bedrag daarvoor terugkrijgen. En met afstand op...
1: Nummer 1.
0: Dat is uit eten gaan. Dat stond vorig jaar bijna 6 miljoen keer in de omschrijving van iemand die dan een tikkie stuurde. Dus als je Mattie zegt van ja, ik betaal wel even. Nou, grote kans dat als je nog niet eens thuis bent, dat je al die tikkie in je telefoon hebt. En toch, blijkbaar kan het nog wel eens misgaan. Want daar is nu zelfs een nieuwe NPO-documentaire over. Tikkie gevoelig. Dat is dus een vriendengroep. Die viert samen dan oud en nieuw. En de meesten nemen voor zo'n 15 tot 20 euro eten mee. En één vriend die denkt, weet je wat deze avond nodig heeft? Allemaal verschillende snacks en zo. Dus hij heeft het allemaal gehaald voor ongeveer 2 barkie. En ja hoor, hij zet die daarna gewoon in zo'n Wie betaalt wat app. En daarna ging het helemaal los. Want vanaf daar werd alles bijgehouden. Kleine boodschappen, bedrag dit erbij, bedrag X erbij. Totdat iemand in de groepsapp gewoon zei van, yo, ik stap eruit, ik hoef er niet meer. Kapot gierig. Dus na 10 jaar de Tikkie app, 1 miljard betaalverzoeken en miljarden euro's verder, weten we precies waar we moeten zijn om geld terug te krijgen hier in Nederland.
2: 5 voor Fernando. Met Chris.
0: En zometeen is het weer tijd voor 5 voor Fernando. Wil jij kans maken op een Fernando-mok? Dan moet je de kwalificatievraag beantwoorden in de NPO Luisterapp. Welke rapper staat ook wel bekend als Drizzy? Ja, welke rapper is dat? Denk even over na. En laten we snel.

0: En ben je vervolgens ook nog eens de weekwinnaar, dan ga je nog vandoor met een Fernando-mok. Geloof me, dat is echt voor je collectors item. Iets wat jou moet hebben. En hij is on the roll, hij is weer voor de derde dag erbij. Bas, hele goeiemorgen, man.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nog even gaaf tussendoor. Is het laat geworden vannacht?
1: Ik lig nog geen 2 uur in bed.
0: Oké. Ben je wel scherp dan, Bas?
1: Nee, totaal niet, maar we proberen het gewoon.
0: We gaan het gewoon proberen. Lucas, ook een goedemorgen, man.
2: Goedemorgen.
0: Oh, kijk eens, Chris en Fruit, daar houden we van. Hey, welke rapper staat bekend als Drizzy? Oké, helemaal goed. Je bent scherp, je bent ready. Bas, ik ga met jou beginnen. Ben je er klaar voor?
1: Ja, man.
0: Daar gaan we. 3, 2, 1, go!
1: Oké, hoe heet die fruit met die dikke pit in het midden?
0: Avocado.
1: Waar zitten jullie nu? Om dit op te nemen.
0: Bij Phonix?
1: Nee, hoe noem je die zaal?
0: Een studio.
1: Hoe heet dat grote ijzeren ding in de lucht? Waar mensen van A naar B gaan komen.
0: Vliegtuig.
1: Zijn ze ook een kleine visdeer?
0: Tijd is om, Bas.
1: Ah, lobby, man.
0: Oké. 3. Helemaal geen slechte score, bro.
1: Prima.
0: Helemaal geen slechte score. Lucas, ben jij ready?
2: Sowieso, kom maar.
0: Oké, dan ga ik hem met je spelen, man. Let's go! 3, 2, 1, go!
2: Ja toch, de kip legt hem.
0: Ei?
2: Je hebt iPhone en je hebt...
0: Samsung?
2: Met Sinterklaas, wat voor snoep geeft Piet?
0: Van die kruidnoten, pepernoten.
2: Heel goed. Een afwasser, maar dan een apparaat daarvan?
0: Vaatwasser.
2: Juist, een vegetarische gehaktbal.
0: Oeh, de tijd is ook weer voorbij, Lucas. Oké, buiten de tijd. Ik kijk even naar mijn producer Bo. Lucas had er 4. Dat betekent, Lucas, je hebt er vandaag gewonnen, bro.
2: Ja, zo.
0: 5 voor Fernando. Het is 5 voor Fernando. Het is 5 voor Fernando. Ik zeg, het is 5 voor Fernando. Lucas, gefeliciteerd, man.
2: Thanks, man.
0: Hey, je ging als een spert. Bas, ik vind het jammer voor je, man.
1: Ja, dat is jammer, man.
0: Ik vind het jammer, man. Maar je hebt het goed gedaan de afgelopen dagen, man. Bro, shout-out naar jou. En Lucas, ja, spreken we morgen weer.

0: van Dior hier op Phoenix. En zo meteen ook Lassa, SCSB en Bart of zo. Wat dacht je van Our Star met Where Do We Go? En hier is het nieuws van 7:30 ochtends, verzorgd door NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is de day after de zonsverduistering. Die werd door heel veel Nederlanders gevolgd en de eclipsbrillen waren niet aan te slepen. Rond 7:45 gisteravond was de zonsverduistering op zijn piek. 88% van de zon werd toen geblokkeerd door de maan. In Spanje was een volledige zonsverduistering te zien en die werd met gejuich ontvangen, zag correspondent Miral de Bruyne.
2: Het is echt een moment dat je samen beleeft, dat merk je hier heel erg. Dus zo'n 2000 mensen hier op de berg, in een klein dorpje in Spanje, ergens in het noorden van Spanje, waar normaal gesproken bijna niemand is, beleeft iedereen hier samen dit moment. Dat voel je echt. En ik moet ook zeggen, ik voel ook rillingen. Iedereen zei het en ik dacht, nou, het zal wel. Maar het is echt ongelooflijk mooi.
1: Ook in IJsland was de zon eventjes helemaal achter de maan verdwenen. En na die zonsverduistering was er vannacht nog een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vloog langs de aarde. En dat was te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Er was geen bewolking of maanlicht en daardoor waren die sterren heel goed te zien. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is heel zeldzaam. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, heeft de president van het land gezegd. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 anderen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van Colombia. En de Nederlandse estafettezwemsters hebben op het EK in Parijs het goud gepakt. Na de laatste wissel lag Nederland nog derde, maar toen was Marit Steenbergen aan de beurt. En die zwom sneller dan alle andere dames in het bad, zag commentator Jeroen Gruter.
3: Ze is opnieuw ontketend. Kijk eens zeg, wat gaat dit onwaarschijnlijk hard. En nu op weg naar het goud. Ja, als je Marit Steenbergen in deze vorm als finisher hebt, als slotzwemmer, wat kan er dan gebeuren?
1: Nou, een gouden medaille dus. Eerder wonnen de gemengde estafettezwemmers ook al het zilver. Ik heb het weer nog voor je. We krijgen een tropische dag, volop zon ook. Het wordt echt flink heet in het zuiden en zuidoosten van het land. Daar maximaal 37 graden. In het noorden en westen iets koeler, maar nog steeds zweten en smeren bij een graad of 30.
0: Je hoort het goed.

0: Goedemorgen. Hey, jij bent er deze week helemaal ingedoken. Waar ben je op uitgekomen?
1: Bij een romantische comedie, One Night Only, met onder meer Callum Turner in de hoofdrol. En dat is de meneer die voor James Bond getipt wordt, die dus de nieuwe 007 lijkt te gaan worden. En het is een hele rare film. In een nabije toekomst is het zo in Amerika dat je alleen maar seks mag hebben als je een relatie hebt.
0: Okay.
1: En als je een relatie niet hebt, mag je geen seks hebben. Op één nacht na, One Night Only, en dan mag iedereen in het land seks met elkaar hebben.
0: Huh?
1: Ongestoord en straffeloos. En dat is natuurlijk een hele, ja, een beetje een soort de Purge achter. Hè? Je had, met de Purge mocht je iedereen afmaken. Ook zo'n rare film. En nu mag iedereen seks hebben. Dus gedurende 12 uur lang op straat, in steegjes, op je werk. Iedereen heeft seks en zoekt een sekspartner. En dat mag allemaal.
0: Dit is volgens mij echt het meest bizarre wat ik een tijd heb gehoord, Robert.
1: Ja,
0: niet normaal.
1: Ik heb niet verzonnen. Nee, maar goed, het gaat uit van een conservatief Amerika. Net zoals The Purge daarvan uitgaat of Handmaid's Tale. Dat is natuurlijk ook een hele enge serie. Die dat hele idee van conservatisme en seks is eng in Amerika verder doorvoert. En in dat gegeven zijn er twee mensen, Ellie en Owen. Twee hele leuke vrijgezellen die allebei seks zoeken. Alleen ze willen ook wat diepgang. En ook iets meer dan alleen maar vleeselijk genot. Ze willen ook een klik met een partner. En tijdens die nacht komen ze elkaar steeds tegen. En denken ze van, nou, we zijn niet voor elkaar gemaakt. Maar goed, de kijker weet natuurlijk al lang. Ellie en Owen gaan aan het eind van de nacht toch met elkaar samen in bed belanden. En dat levert heel veel kluchten op. Want de condooms zijn uitverkocht. En waar moet je dan seks hebben? En dat zijn rare situaties. Maar dat botst een klein beetje met dat hele idiote gegeven waar je ook op moest lachen. Dat je toch denkt van, ja, maar hoe dan en waar dan en waarom dan? Er wordt niet uitgelegd waarom die regel is doorgevoerd en hoe dat erin gekomen is in politiek. Dus het is een beetje een hele rare film. Maar de twee hoofdrolspelers, Callum Turner en Monica Barbaro, zijn wel heel charmant. Dus als je wel in het idiote gegeven meegaat en denkt van, nou ja, goed, ik vind het prima dat nou eenmaal de kaders zijn, heb je best een leuke bioscoopervaring. En Callum Turner trekt zijn shirt ook uit. Nou, dat is ook leuk.
0: Ook even een fun fact trouwens. Callum is natuurlijk de man van Dua Lipa, toch?
1: De man van Dua Lipa, ja. Zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja,
0: hey, jij trouwens zei natuurlijk ook, Robert, romcom. Wat maakt deze film nou zo bijzonder? Want volgens mij, romcom Amerika, gaat dat wel lekker?
1: Ja, romcoms zijn een beetje een uitgestorven genre. Vroeger had je echt elke maand 10 romcoms met Meg Ryan en Sandra Bullock en Julia Roberts. En tegenwoordig is het een genre wat je eigenlijk nauwelijks meer in de bioscoop ziet. De laatste romcom is volgens mij van een half jaar geleden. En de film zet natuurlijk wel aan tot nadenken, als je dat zou willen, over de samenleving. Hoe gaan we met seks om? Moeten we er niet wat meer open over zijn? Dus er zit echt wel een nobele laag onder. Maar het is ook wel een beetje gekkig. Het feit dat jij zo hard in lachen uitbarst, had ik ook tijdens de film. En ja, daar moet je je wel overheen zetten.
0: Oké. Hey, en met wie is het nou leuk om naar deze film toe te gaan?
1: Nou ja, kijk, je kan hele stukken van de film missen en dan begrijp je hem nog steeds. Dus ga er gewoon lekker met je date heen. Dan kan je daarna tijdens de film hele andere dingen gaan doen in de bioscoopstoel. En dan kan je de film toch nog doorkijken. Dus dat hij heeft in de Ladies Night gedraaid vorige week en daar was ik bij. En de zaal werd afgebroken. Dus ja, blijkbaar vinden mensen het toch een hele leuke film.
0: Oké, gewoon makkelijker wegkijken. Hey, en even tot slot, Robert. Een cijfer. Welke cijfer geven we deze film?
1: Ik vind een 7 een mooi cijfer, toch?
0: Oké, gewoon degelijk wel echt een aanrader om naartoe te gaan.
1: Ja, maar je leven gaat ook wel door als je de film niet ziet. Maar het is ook niet erg om er wel heen te gaan.
0: Ik denk oprecht, nu je een beetje die storyline hebt verteld, ik ga toch wel kijken. Ik ben toch benieuwd.
1: Vorm vooral je mening en laat weten hoe je het vond.
0: Top man, dankjewel Robert.
1: Dankjewel Chris, is goed.
2: It's not my fault. Oats made me do it, bro.

0: West featuring Def Punk. Stronger hoorde hier tijdens de Phonix ochtendshow met Chris door je speakers. Een hele goede morgen. Zometeen ook Core featuring Frenna met Hier Ver Vandaan. Naar deze van Cho, Abigail Johnson en La Rouge. Dit is Ik Mis Je.
1: Eerst was ik bang om te zeggen dat ik van je hou, maar ik kan er niet omheen meer. Bij de heel verzet met de stappen die we

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Slim Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag Eyes Open.

0: It's complicated at phoenix.nl.
1: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Start je dag vol energie met de good vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Nu bij Dirk, Silaan Wasverzachter, 1,99. Dat is een prachtprijs.
5: Zometeen starten de ochtend verder op met Gims en Distinct. Spider komt voorbij. En hebben we het over de grootste vakantiescams ooit, waar je ooit bent ingetrapt. Heb je die? Laat het weten in de NPO Luister-app. Ondertussen het nieuws van NOS op 3, verzorgd door Jasper.
6: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Gisteravond was het dan eindelijk zover. Het was tijd voor de zonsverduistering. Om 7:15 werd 88% van de zon geblokkeerd door de maan. Door het hele land waren mensen op pad met eclipsbrillen om de zonsverduistering te bekijken. En het was een bijzondere ervaring.
7: De ervaring hier om met al die mensen hier op de dijk te staan, dat is zo leuk. Dat is echt fantastisch. Ja.
8: Geweldig. En het is een natuurwonder, hè? Het is echt een natuurwonder.
9: Ja, het is fantastisch om te zien.
10: De omgeving verandert, de vogels worden stil.
11: Nou, hartstikke mooi, hè? Zijn we niet voor niks gekomen.
6: Nou, en als je de eclipse gisteren gemist hebt, dan moet je het nog wel even geduld hebben. De volgende is pas over 55 jaar. Een man uit Amersfoort die beledigende en haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. En ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en politici. Een verrassende aankondiging van de KNVB gisteravond. Als een ware Hansklok toverde de voetbalbond ineens Barcelona-legende Xavi uit de hoge hoed als bondscoach. En de naam van die Spanjaard stond bij weinig mensen op het kandidatenlijstje, vertelt ook Spanje-correspondent Edwin Winkels.
12: Toen Ajax een nieuwe trainer zocht, hoorde je wel Xavi voorbij komen, maar op zoektocht naar bondscoach het Nederlands elftal helemaal niet, en ook hier niet. In Spanje, waar toch heel veel snel uitlekt, hij heeft het heel erg stilgehouden. Ik weet ook niet sinds wanneer die contacten zijn, maar ook hier blijkt het, als je de pers vandaag ziet, een totale verrassing te zijn.
6: Verslaggever Jeroen Stekelenburg wordt enthousiast van de aanstelling, zegt hij in de NOS Voetbalpodcast.
13: Leuk en toch wel exciting, hè? Gewoon, er gaat iets veranderen, er gaat iets gebeuren, er komt nieuwe energie. Ik zet dat dan toch ook een beetje af, en dat is misschien niet aardig om te zeggen tegen als Michael Reiziger het was geworden, want ik denk dat het voor iedereen maar beter is dat het niet gebeurt. Die was met zo'n, ja, dat was zo'n valse start geweest voor hem, omdat hij eigenlijk al zo erg is bekritiseerd voordat hij überhaupt een selectie heeft gemaakt. Dat was geen gelukkig huwelijk geworden, vermoed ik.
6: Xavi wordt op dinsdag 25 augustus officieel gepresenteerd als nieuwe bondscoach. Ik heb het weer nog voor je. Een tropische dag. In het noorden een graad of 30. En in het zuiden kan het maximaal 37 graden worden.
5: Jasper, dankjewel. En wat is nou de grootste

anders toch? Dus ik een beetje googelen. Uiteindelijk heb ik iemand gevonden die dat voor me kon regelen. Ik spreek met diegene af en ik kom binnen. En mind you, het was geen salon of zo, hè. Het was een soort van huiskamer van iemand. Ik moest 4 trappen op. Daarna ook daar weer een kamertje van. Ik zeg het je, hoe het eruit zag. Zelfs ratten zouden wegrennen. Zo vies was het. En er was ook nog een of andere ankel die in de hoek zat te slapen en zo. En ik heb nog nooit zo'n ghetto salon gezien. Maar ik dacht, weet je, Chris, laat gaan. Zolang die braids gewoon goed worden gezet, is het gewoon allemaal prima, toch? Dus die man, hij begint ze te zetten en zo. En mijn fout is geweest, ik vroeg niet aan de voorkant hoeveel het zou kosten. Want ik denk, ik ben in Thailand, in Bangkok. Hoe duur zou het zijn als het hier in Nederland misschien een paar tientjes is? Het is de Bangkok, een barkie. Dan zou het hier misschien 20, 30 euro zijn, maximaal. Dus ik denk, joh, ik ga gewoon zitten.

ook nog een bonnet of iets, weet je wel. Ik zeg, nou ja, prima, doe maar gewoon bij. En ik ga met die man afrekenen. Mind you, ik sta dus in die ruimte waar zelfs de ratten zouden wegrennen. Af te rekenen en die man zegt gewoon doodleuk, omgerekend naar euro's, hè. Ja, €250. Ik denk, huh? €250? Ik dacht, waar ben ik? Zit ik in Dubai of zo? Dus ja, wat doe je? Je bent gewoon opgelicht voor dat geld. Ik heb wel gewoon betaald. Maar één ding weet ik zeker. Ik ga nooit meer op vakantie niet vooraf de prijs afspreken met iemand. Crazy, crazy. Maar nu ben ik benieuwd. Wat is nou de grootste vakantiescam waar jij ooit in bent getrapt? Ben ik oprecht even benieuwd daar. Je komt misschien net terug van vakantie. Of je hebt nog zo'n verhaal. Laat het weten in de NPO Luister. We hebben het er zo meteen over.

0: vakantie van je denkt, ja, hoezo ben ik hier ingetrapt en hoezo kom ik er zo laat pas achter? En daar hebben we het dus over. Amira in de NPO Luisterapp die schreef, in Istanbul stapten we in een taxi zonder vooraf iets af te spreken. Ritje van nog geen 20 minuten en ineens moesten we bijna 70 euro betalen. Oké, 70 euro is wel gek. Hij bleef volhouden dat het door avondtarief kwam. Achteraf hoorden wij bij het hotel dat die rit normaal gesproken 15 euro kost. Ik zeg het je, je moet dingen van tevoren afspreken op vakantie. Las, wat had jij?
1: De grootste scam was denk ik in Egypte, man. Die mensen daar willen foto voor jou maken. En aan eind vragen ze je geld, maar best wel op een agressieve manier. En ik dacht dat hoort daar gewoon, je moet ze gewoon betalen. Dat is gewoon hoe het gaat daar. Pas de laatste dag kwam ik erachter dat het niet zo was, man. Zo. Toen heb ik ze allemaal foto's laten maken en niks betaald, hè.
0: Hey, ik hoor je, Las, ik hoor je. Hey, vakanties maken, foto's maken op vakantie is ook een classic struggle, man. Harry, good morning.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Goedemorgen, hey, wat is jouw grootste vakantiescam?
2: Ja, ik was februari was ik naar Dubai gegaan. En ik was daar naar die mall gegaan, et cetera. Je kent het wel, grote malls. En in principe eigenlijk allemaal van die dure winkels. En je kent natuurlijk de Europese merken en ik zie daar Balmain staan. En ik zie op de Balmain gevels zie ik 75% korting staan.
0: Hè? Dus jij rent gewoon naar binnen?
2: Ik denk bij mezelf, ik ga even een kijkje nemen van ja, want in principe is het gewoon een heel duur merk. En ik denk, waarom niet? Gewoon even een risicootje nemen en we zien het wel.
0: Ik hoor je. Ja,
2: en op een gegeven moment ik wat t-shirtjes passen, polootjes passen. En ik denk bij mezelf, ja oké, prima, de kwaliteit ziet er in principe wel zo goed uit. Sommige t-shirtjes wat minder dan de ander, maar niet echt wat achtergezocht.
0: Ja.
2: En totdat ik schoenen ging kopen en omgerekend waren die ook 75% korting. Ja, dus ga maar na van 1500 euro naar ongeveer 300 euro, 400 euro. En ik dacht bij mezelf, nou, mooie deeltje toch? Dus ik kwam aan terug in het appartement en ik zit heel die schoen eigenlijk te ontleden. En ik zie stiksels niet goed zitten, ik zie een beetje lijmresten, et cetera. Nou, en eigenlijk als je de fetus aantrekt, zit die ook niet heel mooi, zeg maar, wat je gewend bent van de dure merken. Dus ik dacht bij mezelf, nee, iets klopt hier niet. Dus ik helemaal opzoek op internet, et cetera, van hoe dat nou echt zit met die Balmain winkels.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment blijkt het dus dat zij mogen opereren, dat zij het voor elkaar hebben gekregen, dat zij mogen opereren met exact dezelfde naam. Alleen het is eigenlijk gewoon een heel ander bedrijf.
0: Dus
2: je koopt gewoon voor dezelfde prijzen hoe ze hem op korting gooien. Dus ze maken er echt nog veel winst op ook. Want het zijn allemaal gewoon goedkope Chinese producten. En ik ben teruggegaan naar die winkel en ik heb het eigenlijk soort van gezegd van ik wil mijn geld terug. Niet eens uitgelegd van waarom.
0: Ja.
2: En toen uiteindelijk wilden ze dat niet doen. En toen wel gewoon echt gezegd van ja, weet je wat, ik ga je gewoon een hele ijs afschoppen in die winkel als jullie niet mijn geld teruggeven. En dan ga ik gewoon echt zeggen wat er ook tegen alle klanten wat er nou speelt. En toen uiteindelijk toch nog wel met heel veel tegenzin mijn geld teruggekregen. Dat was wel lekker uiteindelijk.
0: Broer, je bent keihard opgelicht. Dit is next level.
2: Ja, zeker.
0: Maar dacht
2: zeker,
0: jij nergens
2: zeker.
0: In die tussentijd dat je daar was? Je bent in Dubai, je ziet 75% korting. Dit kan gewoon niet kloppen? Of was je gewoon te gretig, eerlijk?
2: Nee, in principe niet. Want als je gaat kijken naar alle stiksels in de labels, zeg maar. Dus bijvoorbeeld in de traagjes en zo, noem maar op. Dan zie je gewoon overal echt gewoon Balmain staan. En precies hetzelfde logo dat zij gebruiken bij de Balmain van Parijs. Dus ja, je bent niet echt achterdochtig, maar totdat je verder gaat kijken en je hebt het product echt in je hand en je gaat hem ontleden, dan zie je wel dat er gewoon wat mis is.
0: En gewoon op de voorgevel, er stond gewoon Balmain, gewoon het originele logo, alles was gewoon zoals
2: origineel,
0: het echt hoort te zijn.
2: Alles is gewoon precies hetzelfde, ja.
0: Crazy man, crazy.
2: Zeker, zeker.
0: Hey, wat
2: zeker,
0: heb je ervan geleerd? Nooit meer?
2: Ja, eigenlijk nooit meer. Gewoon, het is te mooi om waar te zijn. Je kan geen dure merken kopen tegen een hoge korting.

0: CK2 Speakers hier op Phonics. En zometeen is het weer tijd voor de moordende minuut. De klok staat weer op 1 minuut. En aan jou de taak om 6 vragen minimaal goed te beantwoorden. Wil je meedoen aan de moordende minuut, heb ik een kwalificatievraag voor je. Hoe heet de prinses die Nintendo loodgieter Mario altijd probeert te redden? Laat die even inzinken. Hoe heet de prinses die Nintendo loodgieter Mario altijd probeert te redden? Laat het eens weten in de NPO Luisterapp.
1: Dat ik op een gegeven moment een beetje kwijt was wie ik eigenlijk zelf ben. Dus ja, Laura, de oermoeder, dat ik wist wie dat.

0: en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated at

0: En hier is het nieuws van 8:30 van NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Gisteravond was het dan eindelijk zover. Het was tijd voor de zonsverduistering. Om 8:15 werd 88% van de zon geblokkeerd door de maan. Door het hele land waren mensen op pad met eclipsbrillen om de zonsverduistering te bekijken. En het was een bijzondere ervaring.
2: De ervaring hier om met al die mensen hier op de dijk te staan, dat is zo leuk. Dat is echt fantastisch. Ja.
3: Geweldig. Ja, dat is het natuurwonder, hè? Dat is echt een natuurwonder.
4: Ja, dat is fantastisch om te zien.
5: De omgeving verandert, de vogels worden stil.
6: Nou, hartstikke mooi, hè? Daar zijn we niet van niks gekomen.
1: Nou, en als je de eclipse gisteren gemist hebt, dan moet je het nog wel even geduld hebben. De volgende is pas over 55 jaar. Een man uit Amersfoort die beledigende en haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. En ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en politici. Een verrassende aankondiging van de KNVB gisteravond. Als een ware Hansklok toverde de voetbalbond ineens Barcelona-legende Xavi uit de hoge hoed als bondscoach. En de naam van die Spanjaard stond bij weinig mensen op het kandidatenlijstje, vertelt ook Spanje-correspondent Edwin Winkels.
7: Toen Ajax een nieuwe trainer zocht, hoorde je wel Xavi voorbij komen, maar op zoektocht naar bondscoach het Nederlands elftal helemaal niet en ook hier niet. In Spanje, waar toch heel veel snel uitlekt, hij heeft het heel erg stilgehouden. Ik weet ook niet sinds wanneer die contacten zijn, maar ook hier blijkt het, als je de persdag ziet, een totale verrassing te zijn.
1: Verslaggever Jeroen Stekelenburg wordt enthousiast van de aanstelling, zegt hij in de NOS Voetbalpodcast.
8: Leuk en toch wel exciting, hè? Gewoon, er gaat iets veranderen, er gaat iets gebeuren, er komt nieuwe energie. Ik zet het dan toch ook een beetje af, en dat is misschien niet aardig om te zeggen tegen als Michael Reiziger het was geworden, want ik denk dat het voor iedereen maar beter is dat het niet gebeurt. Die was met zo'n, ja, dat was zo'n valse start geweest voor hem, omdat hij eigenlijk al zo erg is bekritiseerd voordat hij überhaupt een selectie heeft gemaakt. Dat was geen gelukkig huwelijk geworden, vermoed ik.
1: Xavi wordt op dinsdag 25 augustus officieel gepresenteerd als nieuwe bondscoach. Ik heb het weer nog voor je. Een tropische dag. In het noorden een graad of 30. En in het zuiden kan het maximaal 37 graden worden.
0: Chris. Zometeen de morgen.

0: Sander, een hele goede morgen, man.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, het spannendste spel van Nederlandse radio. De klok staat op 1 minuut. Ik heb 10 vragen voor je en je moet er minimaal 6 goed beantwoorden om door erheen te komen. Heb je er vertrouwen in, Connor?
1: Ja, gaan we doen.
0: Ja, gaan we doen?
1: Gaan we doen.
0: Oké, niet te veel praten. Let's go, let's go.
2: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Hoe heet de prinses die Nintendo loodgieter Mario altijd probeert te redden, Connor?
1: Prinses Peach.
0: Hoe heet de slechterik uit de film Peter Pan?
1: Pas.
0: In welke taal betekent konnichiwa hallo?
1: Japan.
0: Wat is 30 plus 67?
1: 97.
0: In welke stad vind je de CN Tower?
1: New York.
0: Nee. Welke artiest kan je kennen voor de tunes Waka en Damage?
1: Nou,
0: lang. Klopt inderdaad. En hoeveel kleuren heeft de vlag van België?
1: 3.
0: Ja, ja, ja. Van welke sport kennen we Wout Weghorst?
1: Voetbal.
0: Ja, dat klopt. Wat is de scheikundige formule voor koolstofdioxide?
1: CO2.
0: Ja, lekker man. Welke schrijver bedacht het personage Harry Potter?
1: J.K. Rowling.
0: Ja. Nogmaals, hoe heet de slechterik uit de film Peter Pan?
1: Dat
0: past. Oké, die gaan we passen. Oké, en de tijd is ook om, man. De tijd is om. Ik ga eens even kijken. Hoeveel denk je dat je er goed hebt, Connor?
1: Ik heb even niet meegeteld.
0: Oké, de computer heeft wel meegeteld. Eens even kijken wat er uitkomt, man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lekker, Connor!

0: man, Connor. Lekker man, je kwam en je zag en je overwon en zo doen we dat. Hey, de twee vragen die je niet goed had. Hoe heet de slechterik uit de film Peter Pan? Dat was kapitein Haak. En uit welke stad vind je de CN-toren? Welke stad was het? Toronto in Canada, dat was hem man.
1: Ja, prima toch?
0: Prima, 8 is een hele goede score bro. Jij gaat er vandoor met die exclusieve Fanix sokken. Hoop dat je er blij mee bent en geniet van je dag broski.
1: Sowieso, kom goed, jullie ook.
2: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn.

0: Anthony, Rema, Dan Tolliver en Tempo met Soweto hier op Phonix. En ik krijg weer een hele gekke melding.
1: Flex FM.
2: Hey, sorry, kom, zing het one time.
0: Gisteren kreeg ik ook al een melding. Computer die tript ook helemaal. Maar ik zie ook nu weer een bestand opkomen met iets meer informatie. Er staat: vandaag wordt Phonix overgenomen door Flex FM. Er staat niet hoe laat het is trouwens. Er staat ook niet wat er staat te gebeuren. Alleen dat vandaag wordt Phonix Flex FM. Oké, daar later dus meer over.
3: Ik weet nog geen.

was toen ik een kleine jongen was. Wou je niks met mij omdat ik nog een broodrommel had. Ik weet nog in de derde klas, toen je net je tetten had. Zag je bij je kleinste met je boeken.

0: creatief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads, your city, your sound.
1: Zin in Afro vibes? Check dan nu Funnyx Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
2: Funnyx Afro.
1: Luister op funnyx.nl of in de gratis NPO luisterapp.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
5: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Young Ambition Summer Class is powered by Funnyx.
8: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: phoenix.nl.
1: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
2: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Start je dag vol energie met de good vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne neemt snel toe. Er wordt steeds meer gebombardeerd door Rusland en Oekraïne heeft daar geen goed antwoord op, zegt de directeur van het Rode Kruis vanuit Kiev.
7: De situatie is hier aanzienlijk verslechterd de laatste maanden. Constante luchtaanvallen en ze hebben geen afweergeschut meer. Iedereen heeft hier een app, die gaat regelmatig af. Ik heb het zelf nu ook meegemaakt. 2 keer per nacht, 's nachts gaat die af. Dan doe je snel je schoenen aan, ren naar beneden naar het schuilkelder. En daar wacht je tot je weer naar boven mag. Dus dat is het nieuwe normaal hier van bijna alle Oekraïners.
6: Ondanks dat het afweergeschut opraakt, valt Oekraïne nog wel geregeld doelen in Rusland aan. Zo zou Rusland vannacht ruim 300 Oekraïnse drones hebben neergehaald. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jezilgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels over bijvoorbeeld het vliegen met drones of nachtelijke schietoefeningen. Sommige experts zijn bang dat de versoepelingen slecht nieuws zijn voor de natuur en voor het bouwen van nieuwe huizen. Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Aston Villa met 2-1. Die club won vorig jaar de Europa League. Het is de 2e keer op rij dat Paris Saint-Germain de Supercup wint. En geen subtropisch zwembad, geen animatieteam en geen velden vol met luxe vakantiehuisjes. Maar toch staat de beste camping van Nederland dit jaar in het Friese Rinsum aan Geest bij Dokkum. Maar waar zit hem dat dan in? Nou, mijn collega Jeroen ging op campinginspectie.
8: Fijn dat je er bent, welkom.
9: Ja, nou, lekker ruime camping, alles netjes, mooi schoon. Te veel campers misschien, maar dat accepteert mij ook.
10: En wat doet u anders dan andere campings?
8: Wij ontvangen mensen, we laten ze de camping zien en we laten ook even zien wat we allemaal hebben te bieden. Ze mogen een plekje uitzoeken. Zullen we even kijken voor een plekje?
9: Dat is prima hoor.
11: Ik ben op heel veel campings al in Nederland geweest. Ja. En vind ik dit gewoon een unieke plek.
6: Ja, vooral de grote en luxe badhuizen van de camping vallen in de smaak. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt zomers, het wordt tropisch en het wordt ook bloedheet. 37 graden in het zuiden en een graad of 30 in het noorden.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne neemt snel toe. Er wordt steeds meer gebombardeerd door Rusland en Oekraïne heeft daar geen goed antwoord op, zegt de directeur van het Rode Kruis vanuit Kiev.
1: De situatie is hier aanzienlijk verslechterd de laatste maanden. Constante luchtaanvallen en ze hebben geen afweergeschut meer. Iedereen heeft hier een app, die gaat regelmatig af. Ik heb het zelf nu ook meegemaakt. 2 keer per nacht, 's nachts gaat die af. Dan doe je snel je schoenen aan, ren naar beneden naar de schuilkelder. En daar wacht je tot je weer naar boven mag. Dus dat is het nieuwe normaal hier van bijna alle Oekraïners.
0: Ondanks dat het afweergeschut opraakt, valt Oekraïne nog wel geregeld doelen in Rusland aan. Zo zou Rusland vannacht ruim 300 Oekraïnse drones hebben neergehaald. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jezilgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels over bijvoorbeeld het vliegen met drones of nachtelijke schietoefeningen. Sommige experts zijn bang dat de versoepelingen slecht nieuws zijn voor de natuur en voor het bouwen van nieuwe huizen. Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Aston Villa met 2-1. Die club won vorig jaar de Europa League. Het is de 2e keer op rij dat Paris Saint-Germain de Supercup wint. En geen subtropisch zwembad, geen animatieteam en geen velden vol met luxe vakantiehuisjes. Maar toch staat de beste camping van Nederland dit jaar in het Friese Rinsum aan Geest bij Dokkum. Maar waar zit hem dat dan in? Nou, mijn collega Jeroen ging op campinginspectie.
2: Fijn dat je er bent, welkom.
3: Ja, nou, lekker ruime camping. Alles netjes, mooi schoon. Te veel campers misschien, maar dat accepteert mij ook.
4: En wat doet u anders dan andere campings?
2: Wij ontvangen mensen, we laten ze de camping zien en we laten ook even zien wat we allemaal hebben te bieden. Ze mogen een plekje uitzoeken. Zullen we even kijken voor een plekje?
5: Dat is prima hoor.
6: Ik ben op heel veel campings al in Nederland geweest. Ja. En vind ik dit gewoon een unieke plek.
0: Ja, vooral de grote en luxe badhuizen van de camping vallen in de smaak. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt zomers, het wordt tropisch en het wordt ook bloedheet. 37 graden in het zuiden en een graad of 30 in het noorden.

0: Chris, hi.
1: Goedemorgen. Hey, jij bent er deze week helemaal ingedoken. Waar ben je op uitgekomen?
0: Bij een romantische comedie, One Night Only, met onder meer Callum Turner in de hoofdrol. En dat is de meneer die voor James Bond getipt wordt, die dus de nieuwe 007 lijkt te gaan worden. En het is een hele rare film. In een nabije toekomst is het zo in Amerika dat je alleen maar seks mag hebben als je een relatie hebt.
1: Okay.
0: En als je een relatie niet hebt, mag je geen seks hebben. Op één nacht na, One Night Only, en dan mag iedereen in het land seks met elkaar hebben.
1: Huh?
0: Ongestoord en straffeloos. En dat is natuurlijk een hele, ja, een beetje een soort de Purge achter. Hè? Je had het met de Purge, mocht je iedereen afmaken. Ook zo'n rare film. En nu mag iedereen seks hebben. Dus gedurende 12 uur lang op straat, in steegjes, op je werk. Iedereen heeft seks en zoekt een sekspartner. En dat mag allemaal.
1: Dit is volgens mij echt het meest bizarre wat ik een tijd heb gehoord, Robert.
0: Ja,
1: niet normaal.
0: Ik heb niet gezonnen, hè. Ik heb niet gezonnen. Nee, maar goed, het gaat uit van een conservatief Amerika. Net zoals The Purge daarvan uitgaat of Handmaid's Tale. Dat is natuurlijk ook een hele enge serie. Die dat hele idee van conservatisme en seks is eng in Amerika verder doorvoert. En in dat gegeven zijn er twee mensen, Ellie en Owen. Twee hele leuke vrijgezellen die allebei seks zoeken. Alleen ze willen ook wat diepgang. En ook iets meer dan alleen maar vleeselijk genot. Ze willen ook een klik met hun partner. En tijdens die nacht komen ze elkaar steeds tegen. En denken ze van, nou, we zijn niet voor elkaar gemaakt. Maar goed, de kijker weet natuurlijk al lang. Ellie en Owen gaan aan het eind van de nacht toch met elkaar samen in bed belanden. En dat levert heel veel kluchten op. Want de condooms zijn uitverkocht. En waar moet je nou seks hebben? En dat soort rare situaties. Maar dat botst een klein beetje met dat hele idiote gegeven waar je ook op moest lachen. Dat je toch denkt van, ja, maar hoe dan en waar dan en waarom dan? Er wordt niet uitgelegd waarom die regel is doorgevoerd en hoe dat erin gekomen is in politiek. Dus het is een beetje een hele rare film. Maar de twee hoofdrolspelers, Callum Turner en Monica Barbaro, zijn wel heel charmant. Dus als je wel in het idiote gegeven meegaat en denkt van, nou ja, goed, ik vind het prima dat nou eenmaal de kaders zijn, heb je best een leuke bioscoopervaring. En Callum Turner trekt zijn shirt ook uit. Nou, dat is ook leuk.
1: Ook even een fun fact trouwens. Callum is natuurlijk de man van Dua Lipa, toch?
0: De man van Dua Lipa, ja. Zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja,
1: hey, jij trouwens zei natuurlijk ook, Robert, romcom. Wat maakt deze film nou zo bijzonder? Want volgens mij, romcom Amerika, gaat dat wel lekker?
0: Ja, romcoms zijn een beetje een uitgestorven genre. Vroeger had je echt elke maand 10 romcoms met Meg Ryan en Sandra Bullock en Julia Roberts. En tegenwoordig is het de genre wat je eigenlijk nauwelijks meer in de bioscoop ziet. De laatste romcom is volgens mij van een half jaar geleden. En de film zet natuurlijk wel aan tot nadenken, als je dat zou willen, over de samenleving. Hoe gaan we met seks om? Moeten we er niet wat meer open over zijn? Dus er zit echt wel een nobele laag onder. Maar het is ook wel een beetje gekkig. Het feit dat jij zo hard in lachen uitbarst, had ik ook tijdens de film. En ja, daar moet je je wel overheen zetten.
1: Oké. Hey, en met wie is het nou leuk om naar deze film toe te gaan?
0: Nou ja, kijk, je kan hele stukken van de film missen en dan begrijp je het nog steeds. Dus ga er gewoon lekker met je date heen. Dan kan je daarna tijdens de film hele andere dingen gaan doen in de bioscoopstoel. En dan kan je de film toch nog doorkijken. Dus dat hij heeft in de Ladies Night gedraaid vorige week en daar was ik bij. En de zaal werd afgebroken. Dus ja, blijkbaar vinden mensen het toch een hele leuke film.
1: Oké, gewoon makkelijker wegkijken. Hey, en even tot slot, Robert. Een cijfer. Welke cijfer geven deze film?
0: Ik vind een 7 een mooi cijfer, toch?
1: Oké, gewoon degelijk wel echt een aanrader om naartoe te gaan.
0: Ja, maar je leven gaat ook wel door als je de film niet ziet. Maar het is ook niet erg om er wel heen te gaan.
1: Ik denk oprecht nu je een beetje die storyline hebt verteld. Ik ga toch wel kijken. Ik ben toch benieuwd.
0: Vorm vooral je mening en laat weten hoe je het vond.
1: Top man, dankjewel Robert.

0: dacht al, hè, beginnen we nu deze keer de show er niet mee?
1: Nee, ik denk, ik stel hem heel eventjes
0: maar
1: dat is uit.
0: Een beetje, maar nee, heerlijk.
1: Ja, je bent er weer,
0: ja,
1: hè?
0: We zijn er weer.
1: Je bent echt gekomen, want de centen moeten weer verdiend worden.
0: De centen moeten weer verdiend worden, inderdaad.
1: En vertel, waarmee ga je dat doen?
0: Nou, sowieso, mochten mensen het gisteren gemist hebben, we hebben een live kappersessie gehad. Dus vandaag kan je een nieuwe kapsel bewonderen.
1: Maar, bij welk radiostation is het normaal dat iemand zijn kapper laat komen om tijdens de show zichzelf te laten knippen?
0: Ja, dat is wel een hele goede vraag. Maar voor alles een eerste keer. Sterker nog, in het verleden heeft Thanos een keer een guy live laten tatoeëren tijdens haar show. Dus er gebeuren wel vaker gekke dingen hier bij Phonics. Heb je dat nooit meegekregen?
1: Ik heb dat nooit meegekregen, nee.
0: Als ik het verhaal goed vertel, was zeg maar vroeger een onzekerheid van Thanos haar neus.
1: Ja.
0: En toen heeft een luisteraar toen op een gegeven moment gezegd, weet je, ik vind jouw neus juist heel mooi. Ik tatoeëer hem wel op mijn lichaam tijdens jouw uitzending. Ik vertel het nu heel even beknopt. En toen is tijdens de show van Thanos, heeft hij daadwerkelijk, als het goed is, als ik het goed zeg, hè, heeft hij die neus getatoeëerd.
1: Maar ik zit even te denken, en ik zit ook naar jou te kijken, Quince. Jij zit ook een beetje onder de tattoos.
0: Ja.
1: Is het niet een geweldig idee dat je een tattoo van mij gaat nemen?
0: Kijk, er zijn wel grenzen. laat ik hem eens anders stellen. Wat zou jij denken van, nou, dat zou ik op jouw lichaam willen zien, behalve jouw gezicht?
1: De tagline, Chris en Fruitig.
0: Kijk, maar dat is ook overdreven.
1: Zodat je elke ochtend Chris en Fruitig opstaat.
0: Kijk, ik zou nog misschien een appeltje doen of zo, van een fruitig appeltje of zo. Maar...
1: mag ik hem dan zetten?
0: Ja, kom op man, dan ben ik verminkt voor het hele leven.
1: Ik ga hem dan tekenen. Kleintje, gewoon echt een kleintje. En dan gaan we op jouw lijf tatoeëren.
0: Oh, maar als jij tekent alleen die appel.
1: Ik ga het schetsje maken. Jij geeft de goedkeuring. En dan gaan we op jouw lijf tatoeëren.
0: Maar dat moet ook iemand in de studio het komen doen.
1: Dat gaan we
0: wel
1: regelen.
0: Eerst goedkeuring voor die appel. Voordat ik een of andere mensen die appel ga krijgen.
1: Gaan we dit doen?
0: Laat ik toch. Begin eerst met die schets. Begin eerst met die schets.
1: We gaan het zo doen.
0: Ja?
1: De NPO Luisterapp die is geopend.
0: Als die tattoo net zo wordt als die radioshow van je. Dan is het een kut tattoo. Dat neem ik ook.
1: Bij minimaal 20 ja's in de NPO Luisterapp. Ga ik beginnen aan een schets.
0: 20 ja's.
1: 20 ja's.
0: Waarom laat ik me altijd overhalen? Dat is een belachelijke idee.
1: Hé, je stond er zelf voor open.
0: Nou, ik wil minimaal 30. Ik ga niet eens...
1: Oké, prima. Minimaal 30 ja's in de NPO Luisteren.
0: Ja.
1: Dan ga ik een schets maken.
0: Dan ga jij een schets maken.
1: Die we kunnen tatoeëren.
0: Maar dat is nog niet van, hey, we gaan hem zetten. Die 30 ja's is als eerste, komt de schets.
1: Bro, je doet shaky.
0: Hey bro, jij zet shaky. Op je lichaam, hè? Besef.
1: Je doet shaky. Wat is dit?
0: Oké, begin. 30 jaar. Oké,
1: 30 jaar in de NPO Luisterapp. Hey, come through, hè, in die NPO Luisterapp. Zometeen ook rewind.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Dus minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
6: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
7: It's complicated met Jay.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
0: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Start je dag vol energie met de Good Vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: zie ik allemaal ja's binnenkomen in de NPO Luisterapp. Gelukkig voor mezelf niet genoeg. Niet genoeg, Chris. Hoor je dat? Niet genoeg. Nee. Nee, je komt er helemaal niet. Maar goed, zometeen heb ik weer een sample voor je klaarstaan. Tijdens mijn vakantierit, shuffle aan. En toen dacht ik, wow, dit nummer herken ik. Welke het is, daar ga ik je zometeen meer over vertellen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben een nieuwe bondscoach. En het is niemand minder dan Xavi, de legende van Barcelona, die meer dan 800 wedstrijden daar speelde. Hij stond bij weinig mensen op het lijstje, zegt Spanje-correspondent Edwin Winkels.
2: Toen Ajax een nieuwe trainer zocht, hoorde je wel Xavi voorbij komen, maar op zoektocht naar een bondscoach in het Nederlands elftal helemaal niet, en ook hier niet. In Spanje, waar toch heel veel snel uitlekt. Hij heeft het heel erg stilgehouden. Ik weet ook niet sinds wanneer die contacten zijn, maar ook hier blijkt het, als je de persdag ziet, een totale verrassing te zijn.
1: Nou, deze jongens zijn op voetbalkamp en zien de nieuwe bondscoach wel zitten, al moeten sommigen ook nog even wennen.
3: Ja, ik denk dat hij wel goed kan presteren. Ja. Maar ja, ik weet niet echt zeker alsof ik het zo kan doen zoals Koeman het vroeger deed.
1: Want jij was blij met Koeman?
3: Nou, hij deed het niet per se slecht. Het kon beter.
4: Ja, ik vind het wel bijzonder.
1: Precies, maar weet je ook wie het is?
4: Nee.
1: Xavi heeft tot het WK van 2030 getekend bij de KNVB. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht, omdat er maar lava en as uit de vulkaan de Etna blijft komen. Honderden vluchten zijn al geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken daarom andere vliegvelden om weg te komen van het Italiaanse eiland. En dat merkt ook deze Nederlandse toerist in Palermo.
5: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is er eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag bent.
1: Ja, van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten. België heeft sinds gisteren een echte eclipsfamilie. 27 jaar geleden werd Aaron geboren op de dag van de zonsverduistering. En gisteren kregen Aaron en zijn partner Bo een dochtertje, ook op de dag van een eclips dus. Dat was echt niet zo gepland, vertelt het stel aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De baby heet Fleur en zij maakt het goed, net als de ouders. Ik heb het weer nog, een tropisch warme dag met in het noorden temperaturen tot een graad of 30. In het zuiden maximaal 37.

Throby, K.A. en Jade Lauren. En het was weer zo ver hoor, op vakantie. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind. Met Quincy. Daar ging ik de auto in samen met mijn vrouwtje.

En dan ga je op een gegeven moment gewoon die Spotify op shuffle zetten. Kijken wat er allemaal voorbij gaat komen. Duik in verschillende playlists en je hoort het allemaal wel. En toen kwam ik op een gegeven moment langs een tune waarvan ik dacht... wow, ik wist niet dat dit het origineel was. Kijk, deze die kan je misschien wel kennen, want die draaien we hier ook

andere Leighton Green, Lil Baby, PNB Rock met Leave Him Alone. Maar, deze tune heeft dus een sample gebruikt. Ja, hij is namelijk gesampled van 50 Cent en Ciara. En ik wist dat al die tijd helemaal niet. Dus ik schaam me eigenlijk ook ergens een klein beetje. Maar het kan zomaar zo zijn dat je zegt, Quincy, ik heb het origineel dan ook niet gehoord. Dus daarvoor zou ik zeggen, nu lekker luisteren. Welke vind je beter? Dat kan je zo meteen droppen in de NPO Luister-app. Maar de

twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. Als je hem zo meteen hoort en je denkt bij jezelf, ja, ik denk dat ik wel de juiste antwoorden weet, dan kan je dat meteen laten weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Sowieso hartstikke gezellig als je meedoet, maar ben je ook nog eens de eerste die de juiste antwoord toestuurt, dan ga je naar huis met een Phonix Goodie pakket. Dus meer dan genoeg reden om mee te doen, toch? Voor nu zou ik zeggen, luister goed mee, spits je oren. Dit is namelijk de Morning Mashup van vandaag.

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Sowieso gezellig als je meedoet. Maar ben je de eerste die de juiste antwoord toestuurt, dan ga je in huis met een Phonics goodie pakket. Ik zou zeggen, jalla jalla, vlieg erin. Weer ben je zometeen een goodie pakket rijker, toch? Wil je het laten weten? Heerlijke muziek, jouw kant op. Zometeen onder andere Ronnie Flex en Earsides met Caribbean Girl. Maar is Coolio en LV? Een

Ali nummer Tains Live. In the morning. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Zojuist liet ik hem horen. En er zijn wat reacties binnengekomen in de NPO Luisterapp. Alleen, misschien ben jij nu pas net ingetuned. Heb je hem nog niet gehoord? Dan zou ik zeggen luisteren.

zie Jeffrey binnenkomen in de NPO Luisterapp. En die zegt, Quinn, je bent op zoek naar You Remind Me en Forever. En ik zie Cindy. En Cindy die zegt, You Make Me Wanna and With You. Kortom, dit zijn wel echt twee verschillende antwoorden. De vraag is, wie heeft de juiste toegestuurd? Ja, dat is die With You. En dit is You Make Me Wanna. This is what you do. Dus dat betekent in dit geval dat Cindy de eerste is die de juiste antwoorden heeft toegestuurd en naar huis gaat met het Fun is Goodie pakket. Gefeliciteerd. Meerdere goede antwoorden zijn binnengekomen, maar er kan er maar één. De snelste zijn sowieso hartstikke leuk dat je hebt meegedaan. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen en win jij misschien dat Fun is Goodie pakket. Maar voor nu gaan we luisteren naar die heerlijke R&B banger van Usher. Dit is You Make Me Wanna. Hier zo op Funix.

Bruno tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy Doy Speakers. Ik hoop dat deze tunes ervoor zorgen dat je heerlijk aan het opstarten bent. Deze donderdagochtend, het weekend komt eraan, dus ik ga vol energie doorknallen. Want zometeen onder andere Catnuff in de Your Doy Speakers. Ook even die Latin Fives met J Balvin en Tyga Loco Contigo. Maar eerst op Nederlandse bodem, Jonna Fraser. We're all gonna make it. Phonics.

0: Mind of Phonix, Alex is ook nog eens onderweg samen met Ronnie Flex Balance. Maar voordat het zover is, eerst eventjes opstaan. Die dansmoves, die moeten afgestoft worden. Want het is namelijk Drizzy met de Toosie Slide.
1: Blij.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
1: Hey, zin in Afro Vibes? Check dan nu Phoenix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
3: Phoenix Afro.
1: Luister op phoenix.nl of in de gratis NPO Luister app.
4: Met zometeen muziek van Lassa, maar je gaat ook Rosalía horen met Rauw Alejandro. En zeker als je kijkt richting Dubai, dan worden er soms wel eens artiesten overgevlogen voor de meest krankzinnige bedragen. En er is een nieuw verhaal naar boven gekomen waarvan ik denk, wat? Hoe kan dit nou weer? Nou ja, hoe het allemaal in elkaar steekt, dat ga ik je natuurlijk zometeen allemaal vertellen. En trust me, je gaat echt denken, hé, wat de fuck is hier nou weer gebeurd? Maar voordat zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is NOS op 3 met het nieuws. De rechtszaak rond de bomaanslag bij het partijkantoor van D66 is begonnen. Even je geheugen opfrissen. Een man van 37 gooide in mei een vuurwerkbom door de brievenbus van het gebouw. De verdachte ging al vaker in de fout, vertelt verslaggever Mark Robin Visser.
6: In 2017 heeft hij 3 maal brand gesticht bij busvervoerder Arriva in Tilburg. De schade bedroeg 1,3 miljoen euro. En hiervoor is hij in hoger beroep uiteindelijk veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De verdachte wil vandaag ook aanwezig zijn bij deze pro forma zitting, omdat hij een verklaring wil voorlezen.
5: In mei 2025 was hetzelfde partijbureau van D66 ook al doel van brandstichting. Dat was tijdens de rellen op het Malieveld. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op het bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel Gus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels over bijvoorbeeld het vliegen met drones of nachtelijke schietoefeningen. Sommige experts zijn bang dat de versoepelingen slecht nieuws zijn voor de natuur en voor het bouwen van nieuwe huizen. Veel mensen die bezwaar maken tegen hun flitsboete krijgen volgens de Telegraaf gelijk. Zomaar camera's ophangen voor de verkeershandhaving, dat mag niet, zeggen rechters. Daarvoor moet een gemeente eerst toestemming hebben van het Openbaar Ministerie. En als die er niet is, wordt je boete kwijtgescholden. In de Britse kustplaats Clacton staat vandaag een bijzondere verkiezing op de planning. De rechtsradicale politicus Nigel Farage neemt het namelijk op tegen een man met een prullenbak op zijn hoofd, Count Binface. Dat is een satirisch personage van een comedian, maar in de peilingen staat hij er niet eens zo slecht voor, vertelt correspondent Fleur Launsbach.
7: Er is wel heel veel aandacht geweest voor die satirekandidaat, die Count Binface, omdat ja, mensen het toch ook heel grappig vonden. Dus die staat op 20%, dus dat is toch nog best wel veel. Het is wel doorgedrongen. Het is nog best wel veel voor inderdaad een man met een vuilnisbak op zijn hoofd die eigenlijk een grap maakt.
5: Maar echt spannend wordt de verkiezing niet. Farage staat in de peilingen op 70%. De kans dat Count Binface dus echt in het Britse parlement komt is heel klein. Heb ik het weer nog? Het wordt een tropische dag met ook snikhete temperaturen, kunnen we wel zeggen. 30 graden in het noorden en 37 in het zuiden.
4: Quincy. Aura check, die hoor je zo. Maar is Rosalía met Beso?

0: Yves Laurent, Brasco, Blow. Die hoorde je met Highest Flex. En wat zijn de meest bizarre optredens die zijn gegeven?
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Neem als voorbeeld Rihanna. Die kreeg zo'n 7,5 miljoen euro om op te treden tijdens de pre-wedding van een Indiaanse familie. Beyoncé, 23 miljoen dollar. Die kreeg zij om tijdens de opening van het Atlantis Hotel op te treden voor pak een beetje 1500 mensen. Er is alleen een artiest. Die zat helemaal aan de andere kant van de medaille van dit verhaal. Die kreeg namelijk 1 miljoen dollar betaald om op te treden tijdens een private party. Alleen waar Beyoncé dus 1500 mensen had om voor op te treden, moest deze artiest het doen met 3 mensen. Ja, 3 stuks. En toen dacht ik meteen bij mezelf, is Chris en Fruit toch miljonair geworden? Klinkt als een wekelijkse routine voor hem, toch? Nee, niets is minder waar. Het bleek om Aiken te gaan en toegegeven wel heel erg zielig. Dochterlief, die was zo gekwetst, zo gepikeerd, dat er maar 3 mensen op dat feestje af waren gekomen, dat ze aan Aiken heeft gevraagd of hij 3 uur lang... het nummer Lonely wilde draaien. Dus zou toegeven, dat ga ik niet voor jou doen. 3 uur lang Lonely hier draaien. Maar ik draai hem wel 1 keertje voor je hier tijdens Rewind.

0: AM met R&B shit.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes sir, het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis of op werk te kunnen delen. Net zoals ik

lastige pak. Maar alvast bij kan je zo meteen lekker snel meereageren. Vergeet ook in de tussentijd niet wat eten en te drinken te pakken. Ik heb een lekkere kassis met een roze koek voor me staan. Dus die gaat er zeer zeker in. Ja, ja. Voor het bakje van vandaag vliegen jij en ik richting Amerika. California om precies te zijn. Als Edwin de winnaar is van de grootste jackpot ooit. $2 miljard om precies te zijn. Nou ja, nu weet je alleen in Amerika. Hè, onder andere best wel wat belasting moet er betaald worden over loterijwinsten. Alleen de vraag aan jou is. Van de 2 miljard die Edwin heeft gewonnen. Hoeveel heeft hij uiteindelijk daaraan overgehouden? Ik ga niet eens multiple choice geven. Dit kan je gewoon sturen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Hoeveel denk jij dat Edwin heeft overgehouden van die 2 miljard? NPO-luisterapp, that's the place to be. Drop het antwoord erin waarvan jij denkt dat die goed is. Gaan we zo meteen kijken of je het juiste antwoord hebt toegestuurd.

een bizar verhaal om thuis of op werk te kunnen delen. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar, af? Vandaag gaat het verhaal over de winnaar van een loterij. 2 miljard heeft Edwin gewonnen, om precies te zijn. Alleen ja, je weet hoe het gaat in Amerika. Van die 2 miljard, ja, dat blijft geen 2 miljard. Daar gaat aardig wat vanaf. De vraag aan jou was, hoeveel dollar bleef er uiteindelijk over? Ik heb hem opengelaten. Je kon gewoon een reactie droppen in de NPO Luisteren. Ja, er zijn aardig wat reacties binnengekomen. Paul die zegt 200 euro. Nou, het mag wel ietsjes meer worden dan dat, toch? Appie zegt 7 mil. Nakati die zegt, ja, ongeveer 1,2 miljard hou je over. 750 miljoen aan belastingen, dat is best wel ziek. Bas die denkt, joh, wij denken 750 miljoen na belasting. Dogla die zegt net iets minder dan 1 miljard. Hoeveel zal dat zijn? Ja, rond de 900 miljoen. En tot slot hebben we ook nog Sakasus die zegt, ja, rond de 1,2 miljard na aftrek. Maar dan is het ook nog eens de vraag of het verspreid wordt betaald of in één keer. Inderdaad, vaak heb je die optie ook nog, hè, als je wint. Dus ik kan zeggen, ik wil het gespreid hebben. Of dat je in één keer een hele som wil, maar dan krijg je wel iets minder. Het juiste antwoord, wat er overbleef, is 628 miljoen dollar. En dan denk je bij jezelf, Kinsey, hoe kan dit? Dat ga ik jou natuurlijk uitleggen. Je hebt inderdaad dus de keuze of om maandelijks uitbetaald te krijgen, of dat je in één keer het volledige bedrag gaat krijgen. Maar ja, ga je dan voor optie 2, dan krijg je 1 miljard in plaats van 2. Dus de eerste miljard, die is al loesoe. Haal daar dan vervolgens nog een keertje de belasting van af en je hebt vervolgens bijna een kwart van het originele winstbedrag. En dat brengt mij eigenlijk bij de vraag, zou je dezelfde keuze gemaakt hebben? Zou jij dezelfde keuze gemaakt hebben als jij 2 miljard had gewonnen, dat je zegt, weet je, geef me dan maar liever gewoon 1 miljard cash en we lullen nergens meer over en dan blijft uiteindelijk, nou ja, iets meer dan 600 miljoen doen. Of had je gezegd, nee, gewoon maandelijks betalen, paaien. Welke keuze zou je maken? Ik ben heel erg benieuwd. Terwijl je dat misschien aan me wil laten weten, gaan we gewoon door met heerlijke muziek. Ik voel me fuck.

Victor niet met slik tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, Doy Speakers. We beginnen langzaam richting de middag te bewegen. Zometeen Bruno Mars, Just the Way You Are, die ga je horen. Maar eerst de remix van Paper Scene, van onder andere ECSB.

Just the Way You Are van Bruno Mars. Die hoorde je zojuist tijdens Rewind op Phonics. Zometeen heerlijk samen de middag opstarten met onder andere de dikste van de week. En ook ga je de nummer 1 uit de Phonics X-chart horen. En welke dat is, dat hoor je natuurlijk zometeen na het laatste nieuws.

altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials @youngambition.nl.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Young Ambition Summer Class is powered by Phoenix.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
5: Yo Rotterdam. Van 17 tot en met 23 augustus.

0: Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: De FOMO-show is terug bij Caro en NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
7: Wat is dit heftig.
6: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
8: Waar zijn we beland? Ik draai door.
6: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
9: De middag opstarten met de dikste zo en ook de nummer 1 uit de Funny Six Chart. Alleen voordat het zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee werden nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleden daar. Waardoor de twee in problemen kwamen, weten we nog niet. Veel omstanders rond de plas zagen de reddingsactie gisteren gebeuren of hielpen met zoeken. Zij krijgen slachtofferhulp aangeboden. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Veel voetbal en andere clubs hebben droge velden door de extreme droogte. Sportbonden worden platgebeld met vragen over het sproeiverbod, zegt NOC-NSF.
11: Nou, de KNVB is degene ook wel met de meeste veldsportverenigingen natuurlijk. En ze krijgen veel vragen ook voor de gevolgen op termijn, voor de competitie. Nou, dat is nog wat verder weg. Maar we weten wel dat er nu ook gemeenten zijn die ook een speelverbod uitvaardigen om verdere schade te voorkomen. En dan is natuurlijk de vraag, ja, kun je er nu nog wat aan doen? Kun je sproeien? Mag je grondwater gebruiken? En daarom hebben we deze kaart ontwikkeld.
10: De kaart wordt elke dag geüpdate. De locatie van het Eurovisie Songfestival van volgend jaar is bekend. Het Liedjesfestijn wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Dit jaar boycotte Nederland met 4 landen het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of we dit jaar wel meedoen, weten we nog niet, zegt deze onderzoeker.
12: Spanje is wel het meest nadrukkelijk geweest in hun uitspraken. Dus die zullen niet onder de indruk zijn. Die zeggen, wij komen gewoon niet zolang Israël meedoet. Hoe met die andere landen zitten, weet ik niet zo goed. En de Avrotros heeft al aangegeven dat ze binnenkort gaan komen met hun oordeel of ze volgend jaar wel willen meedoen, ja of nee.
10: Zangeres Dara zorgde dit jaar met Bangaranga voor de eerste Bulgaarse overwinning op het Songfestival. Dan het weer. We krijgen een tropische dag met volop zon. Het wordt echt flink heet in het zuiden en in het zuidoosten van het land. Daar maximaal 37 graden. In het noorden en het westen iets koeler, maar nog steeds zweten en smeren bij een graad of 30.
9: Quincy. De nummer 1 uit de Phoenix X.

middag trouwens. Inmiddels 12 over 12. Quincy door je speakers. Samen zijn we heerlijk de middag aan het opstarten. Zojuist hoorde je de dikste van de week. En ook de nummer 1 uit de Funnic X-chart. Per minimum. Maar zometeen heb ik een artiest voor je klaarstaan. En die kwam met zijn allereerste 101 bar sessie. En hij zei toen de woorden: we gaan rappen en niet zingen. Dat is belangrijk. En eigenlijk is datgene hetgeen wat ik van hem mis. Ik wil weer gewoon de rappende variant van hem horen. Maar om wie het gaat, daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. Eerst is het tijd voor Rihanna door je speakers.

snelle Jordi met Scars. De man waarvan ik zeg, ga nou toch weer eens een keer echt dat rauwe rappen. Tuurlijk, deze tunes zijn ook hartstikke lekker. We don't take it for granted. Maar als je die eerste 101 bar sessie ooit van hem hebt gehoord, daar was hij gewoon zo genadeloos. En hij blijft elke keer zeggen, sneller als je dit hoort. Let's get to work. We moeten die rappende variant weer van je hebben, ja? Terwijl jij hopelijk daarmee aan de slag gaat. Heerlijke muziek nog steeds voor jou klaarstaan. Millionaire, die hoor je zometeen. Alleen eerst is het tijd voor Jay. Dit is Controlando, dit is Rewind op

Mijn pa zei hij weet dat het goed komt, want hij weet dat zijn zoon uit de hoed komt. Als je komt van de straat zie je bloed soms, maar nu werken we hard aan de toekomst. Ik ben blij dat mijn life is veranderd, ik werk aan mijn dromen, verspillen geen kansen. Ik zei op een dag wordt het anders, ik zei op een dag pak ik alles.

0: Millionaire tijdens Rewind op Phonix.
1: Het is nog ongeveer een kwartiertje te gaan. Dit is het 1:15. Elke werkdag 1:15. Het is even 1:15. 3 tunes die jij en ik gaan draaien. Maar voor zodat je heerlijk in de energie gaat zitten. Dus heb je een tune liggen waarvan je denkt, Quincy, die moet je zo meteen draaien? Dan is de NPO Luisterapp the place to be.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funnix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.

Maar in dit specifieke geval wil ik graag van je horen welke tune jij zo meteen zou willen horen tijdens kwart voor Quincy. Ja, wat ik zeg. NPO Luisterrap, that's the place to be. Drop de tune erin waarvan jij denkt dat die zo voorbij moet komen. Hoor je onder andere Dave Central C. Dit is Sprinter.

Ray Players. Tijdens Rewind of Phonics. En het is kwart voor één, dus tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. Er zijn leuke appjes binnengekomen, dus ik zou zeggen, laten we snel van start gaan. De eerste is van Roxanne, die zegt: Quinn, zou je misschien Elvis Crespo kunnen draaien met La Graciosa, als ik het goed uitspreek? Nou, die staat nu voor je klaar.

0: sabrosa.
1: Yo, fuck a quid aan mijn brada.
2: Ik zou wel graag Blame It on the Alcohol van T-Pain en Jamie Foxx willen horen. Ik heb een scheurtje in mijn Achillesbeen. En ik wou dat het door de alcohol kwam. Maar had ik er tenminste niet zo heel erg gefocust mee.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound. Je hebt het

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Yo Rotterdam! Van 17 tot en met 23 augustus is het tijd voor Rotterdam.

0: Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De verdachte van de aanslag met een vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 zegt dat hij geen spijt heeft. Vandaag stond hij voor de rechter. Hij staat dus nog steeds achter zijn actie, maar had geen mensen in gevaar willen brengen.
1: Voor ik mijn daad pleegde, ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand, van de voordeur, zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenaren tijdig gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik mijn oprechte excuses aanbieden.
0: Er waren zo'n 30 mensen binnen, vooral leden van de jongere tak van D66. Het Openbaar Ministerie ziet de aanslag als een vorm van terrorisme. In Australië is een oud-bisschop veroordeeld voor het seksueel misbruiken van twee mannen. De man is een van de belangrijkste personen in de christelijke kerk en organiseerde bijeenkomsten in een strandhuis van die kerk, waar jonge Aboriginal mannen naartoe kwamen. Correspondent Maaike Waiers.
2: Hij zou zogenaamde shirt-uit-sessies hebben gehouden met jonge jongens. Ze daarbij alcohol hebben gegeven en gezegd dus dat ze alleen in hun boxershort mochten zitten. Hij organiseerde ook bokslessen en worstelde met de jongens. Zo kwamen er nog een aantal best schokkende details naar voren.
0: Eind volgende maand hoort de 76 jaar oude oud-bisschop zijn straf. Grote vlammen en veel rook in het Rotterdamse havengebied. Vanwege een grote stroomstoring bij een raffinaderij in de Botlek moet er gas worden afgefakkeld. De vlammen zijn in de wijde omgeving te zien en de rook trekt richting Vlaardingen en Maassluis. En er zijn meer problemen, zegt deze verslaggever van Omroep Rijnmond.
3: Er is inmiddels ook een stroomstoring gemeld bij de Mercyweg. Dat is elders in de Botlek. En op de Maasvlakte zijn twee hoogspanningsstations in brand gevlogen. Dat kwam door een plotselinge stroompiek. En de veiligheidsregio meldt dat de stroomstoringen in de Botlek en de branden op de Maasvlakte mogelijk met elkaar te maken hebben.
0: Dan nog het weer. Vandaag en morgen zonnig en bijzonder warm, met 30 graden in het noorden tot 36 in het zuiden.
4: Naomi. Een hele goede middag. Wat gezellig dat je er bent. Nu bij Phanix, Rationeel Alejandro en Wizkid.

0: Space en Izzy S. Bader, uw speakers hier bij Funix. Dit was Laat Me Zien.
1: Funix.
2: Naomi.
0: Ja, en een hele goede middag. Wat gezellig dat je bent ingetuned op deze mooie donderdagmiddag. En vandaag niet met Chris, maar met moi, Naomi. En mijn god, ja, dit hoort natuurlijk echt 10.000 keer vandaag. Maar ook ik ga het zeggen. Wat is het warm, hè? Nou, ik hoop echt zo voor jou dat je lekker voor de ventilator zit. Of in de airco. Of gewoon lekker aan het strand. Nou, waar je ook bent, I got you. Ik ga jou door deze bloedhete middag heen helpen. Met wat gezelligheid. En natuurlijk met de allerlekkerste tunes zoals je van me gewend bent. Zoals deze, Like to Dance.

0: Ira Star met Where Do We Go?
1: Naomi.
0: Ja, om deze meid kan je echt niet meer heen, Roxy Rosa. Zij maakte haar eerste stap in de scene in 2019 en een jaar later dropte ze haar debuut-EP genaamd Sea Joy. Toen had ze een hele verrassende samenwerking met Kodak Black in 2021, echt super sick. Maar daarnaast bleef het de afgelopen jaren best wel stil rondom haar. Nou, Mai ging even langs bij het schrijverskamp van Roxy Rosa, waar ze werkt aan haar nieuwe album. Luister maar even mee.
2: Wat kunnen we van dit album echt precies verwachten?
3: Diversiteit, veel verschillende artiesten ook. Ik denk toch wel een beetje een verfrissende vibe, zomerachtig.
0: In 2021 echt super sick, maar daarnaast bleef het de afgelopen jaren best wel stil rondom haar. Nou, Mai ging even langs bij het schrijverskamp van Roxy Rosa, waar ze werkt aan haar nieuwe album. Luister maar even mee.
2: Wat kunnen we van dit album echt precies verwachten?
3: Diversiteit, veel verschillende artiesten ook. Ik denk toch wel een beetje een verfrissende vibe, zomerachtig.
0: Ja, ik ben echt

0: Panix. Je hoorde ze met Extra.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Ja, het moment is aangebroken dat jij en ik een deep dive doen in de songteksten van onze favoriete Phonix tunes met een line check. Ja, en vandaag met een tune van een artiest die je net ook hoorde. Dit is een nummer, je hoort het sowieso vaker hier bij Phonix. En die lyrics, ja, die pakt me gewoon. Ik ga je even meenemen. Ik voel me een beetje betrapt wanneer ik dit hoor. Ik ga je zo meteen vertellen waarom. Oké, luister. Ja. Hey, wij zijn toxic, maar girl, ik loof dat. Heel toevallig had ik het vandaag met een vriendin erover. Ik hield dus vroeger echt van een beetje toxic. Ja, het spijt me, maar het is gewoon waar. Gewoon een beetje jaloezie bijvoorbeeld vond ik eigenlijk gewoon wel lekker. Nou, ik ben daar inmiddels helemaal van genezen, gelukkig. Maar je kan niet altijd 16 blijven. Maar toch denk ik dat er meer mensen zijn die wel voor altijd 16 blijven. En die stiekem gewoon een beetje houden van toxic shit. Beetje dat push-pull effect, beetje bezitterig. Sommige mensen gaan daar gewoon goed op. Dus mijn vraag aan jou is, wees even echt eerlijk met mij. Hou jij ook niet stiekem van een beetje toxic? Vertel het me, laat het me weten in de NPO Luister App.

0: middag is aangebroken dat jij en ik een deep dive doen in de songteksten van onze favoriete Phonix tune met een line check. Ja, ik vertelde je net dat ik het er vanmorgen met een vriendin over had dat ik vroeger wel hield van een beetje toxic. Ja, misschien net zoals je Silvio die in Toxic dit zegt.
1: Hey, wij zijn toxic, maar girl, ik loef dat.
0: Ja, hij zegt, hey, wij zijn toxic, maar girl, ik loef dat. Ja, dat was ik vroeger. I'm sorry. Inmiddels ben ik er zo goed als overheen. Maar ik vroeg aan jou of jij niet ook stiekem houdt van een beetje toxic. En dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Ja, Abassi die zei, ik ben zelf niet echt van toxic-achtige relaties, maar ik vraag me dan wel af wat toxic precies inhoudt. Wat willen die vrouwen dan eigenlijk zien of voelen? Ik snap er niks van, maar ben wel benieuwd wat het überhaupt betekent voor die mensen. Hele goede vraag vind ik dat. Het zijn niet alleen vrouwen, hè? Mannen kunnen er ook wat van. Maar misschien de andere reacties in de NPO Luister-app, die geven misschien wel antwoord op jouw vraag. Want Rosanna zegt bijvoorbeeld, ik vind het ook wel lekker als mijn man een beetje jaloers is. Dan voel ik mij echt gewild. Ja, dus daar zit misschien gewoon wel wat in, dat sommige mensen een bepaalde validatie nodig hebben. En dat dus sommige toxic shit een vorm van validatie is of zo, I don't know. Nou, Daniel die is het ook helemaal kwijt. Die zegt, Naomi, wat is dit? Een toxic relatie leuk vinden is echt raar. Ik stel alleen maar de vraag, Daniel. En Bodie zegt, vroeger hield ik ook van toxic. Dan ging ik doen alsof ik weg zou gaan om te kijken hoe graag hij mij wilde. Ja, dus weer die bevestiging, daar zit het dus in. En Gino, die stuurde een memo. Luister maar mee.
2: Als het niet toxic is, is fucking saai. Dus, ja.
0: Nou, als je het niet kon verstaan, Gino die zei dat als ze niet toxic is, dan is het saai. Dus dat is misschien ook gewoon een beetje spanning of zo. Ja, I guess. Ja, ik moet zeggen, voor mij hou ik nu toch wel meer van gezonde relaties. Maar een beetje toxic, ja, dat is oké, denk ik toch?
3: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch,
7: Droom je van een stralende glimlach?
8: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
2: Volg Vanis op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
9: Wat is dit heftig.
8: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
10: Waar zijn we beland? Ik draai door.
8: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
11: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe sneller de golfstroom stilvalt. Het gaat er dus, als we het over belangrijke klimaatgevolgen hebben, niet per se om met hoeveel graden de aarde opwarmt, maar hoe snel. Dat hebben Nederlandse wetenschappers ontdekt. De golfstroom is een van de belangrijkste zeestromen op aarde en als die stilvalt, kan het grote gevolgen hebben. In Nederland wordt het dan kouder en droger, stijgt de zeespiegel en hebben we vaker stormen. Plekken op de wereld die vaak nat zijn, worden droog en andersom. De stroomstoring in de Rotterdamse haven is voorbij. Die storing trof een raffinaderij van ExxonMobil. Daar werd gelijk alles stilgelegd, was te horen op Radio Rijnmond.
1: Die productie moet je stilleggen en dan moeten alle producten en gassen over zijn, uit de installatie worden geblazen. Ja, dan kun je het maar beter gelijk verbranden dan dat het natuurlijk onverbrand de pijp uitgaat.
0: Inmiddels is de stroomstoring dus voorbij. Er was ook een explosie in de Rotterdamse Europoort waarbij zeker 1 dode is gevallen. Ook zijn er gewonden. Het is niet duidelijk of de stroomstoring en de explosie met elkaar te maken hebben. Een man uit Amersfoort krijgt 120 uur taakstraf omdat hij in een openbare Telegram-groep tekeer ging tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep de man op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en politici. De man, een ambtenaar van 50, zegt dat de groep een uitlaatklep was voor zijn frustraties. Hij heeft zijn account ondertussen verwijderd. In Japan is het vanaf vandaag strafbaar om de nationale vlag in het openbaar te beschadigen of ergens weg te halen. Het is een idee van de Japanse premier, vertelt correspondent Anoma van der Veren.
2: De laatste paar maanden heeft ze behoorlijk wat populariteit verloren. Dus qua timing wil ze hiermee natuurlijk een beetje dat terugwinnen binnen haar eigen achterban. Maar ze pleit er wel al langer voor, moet ik erbij zeggen, sinds 2007. Toen aan een hele beruchte voetbalwedstrijd China-Japan-Chinese supporters in Beijing de vlag gingen verbranden. En 5 jaar later dienden ze een wetsvoorstel in.
0: Ja, en mocht je het nou afvragen, in ons land is het gewoon toegestaan om de Nederlandse vlag in brand te steken of aan stukken te scheuren. Mocht je daar zin in hebben. Dan het weer. Vandaag en morgen zonnig en bijzonder warm met 30 graden in het noorden tot 36 in het zuiden.
3: Naomi. Ja, wat gezellig dat je nog steeds bent ingetuned bij Fanik, zometeen Anton en Doughboy. Maar eerst Mali Bees en Honey, dit is Party. Ja.

Het is tijd voor het spel dat jij en Chris in deze show dagelijks spelen. Ja, oké, het is tijd voor het spel dat jij en Chris in deze show dagelijks spelen. Maar nu speel je het gezellig met mij en met Naomi. Ja, 5 tunes, 1 artiest in een blender gemixt. Dus spits je oren, luister goed, denk goed na, want het gaat echt heel snel. Maar ik geloof in jou. Ja, wees scherp en laat me even weten welke artiest je zo meteen hoort. En als je dat een beetje snel doet, dan ga je er vandoor met die heerlijke Phonic sokken. Geloof me, die wil je hebben. Dus let's get started. Pak de NPO Luister app erbij. Welke artiest hoor jij hier? Beat Blender. Jeetje, dat gaat inderdaad heel snel. Als ik het niet zou weten, dan zou ik zelf ook even moeten nadenken. Nou, heb jij een idee welke artiest zit hierin verstopt? Laat het weten in de NPO Luister app. En ben jij als allersnelst, dan win jij die Phonic sokken.

Zomerbloesje, de dikste van deze week. Beatblender. Ja, 5 tunes van 1 artiest. Wie zit er vandaag in de Beatblender? Je kon het me laten weten in de NPO Luister-app. En ik zie erbij komen The Weeknd, Usher, Chris Brown, Jason Derulo. Ja, we komen in de buurt, maar dat zijn niet de juiste antwoorden. Beatblender. Weet je, ik ga jou gewoon even een tip geven. Ja, de artiest die ik zoek, zijn naam is afgeleid van de hoofdpersoon uit The Matrix. Is het een moeilijke tip? Misschien, maar ik geloof wel dat je dit kan. Ja, en Bart die stuurt in de NPO Luister-app. Naomi, kan je even nog 1 keer laten horen? Bart, hele goeie. Dat ga ik voor je doen, want het gaat ook gewoon super snel. Dus luister goed. Hier komt hij nog een keertje. Beatblender. Ja, heb je al een idee? Kan jij horen welke artiest er in de blender zit? Laat het me weten in de NPO Luister-app.

0: Stormzy en Aldi, 24 Hours. Beat Blender. Ja, het is zo'n simpele vraag eigenlijk, maar het antwoord vinden kan toch moeilijk zijn. 5 tunes van 1 artiest zijn gemixt in een blender en jij kon me laten weten welke artiest er in de blender verstopt zat. En dat kon je doen in de NPO Luister-app. Ik heb heel wat dingen binnen zien komen. Ik zag Chris Brown, The Weeknd, Usher, Jason Derulo. Die zijn allemaal niet goed. Welke was het welke? Ga ik je nog even 1 keer laten horen. Luister goed. Ja, gelukkig kwam het goede antwoord ook een aantal keer binnen in de NPO Luister-app. En degene die het allersnelste was met het goede antwoord heb ik hier nu aan de lijn. Hey Whitney.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, jij was zo snel.
1: Ja, ik herken het gelijk.
0: I love it. Ben je een beetje fan van deze artiest?
1: Ja, zeker.
0: Ach, geweldig.
1: Ik heb hem ook wel een keer gezien.
0: Dus. Echt? Hoe was dat?
1: Ja, dat was nog in Heineken Musical, dus dat is echt lang geleden.
0: Oh ja, ja. Dus je geeft hier nu al weg. Deze artiest die is al even door je speakers te horen. Nou, verlos zeker. Ons. Wat is het goede antwoord, Whitney?
1: Het antwoord is Neo.
0: Yes! Geweldig. Jij wint die sokken.
1: Nou, dankjewel. Heb ik nu alleen niet nodig.
0: Nee, het is zo warm, meid.
1: Ja.
0: Maar ooit wordt het weer winter en dan kan jij helemaal lauw doen met die nieuwe geweldige Fanix sok, toch?
1: Ga ik doen. Komt helemaal goed. Ik ga ze rocken.
0: Precies. En ik dacht ook, weet je, Neo, inderdaad een geweldige artiest. Jij mag kiezen welke tune we van Neo gaan draaien. Waar heb je zin in?
1: Ik heb zin in So Sick.
0: Oeh, banger, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ga je meezingen?
1: Ja, sowieso.
0: Ik ook. Gefeliciteerd, Whitney.

0: Dave & Thames met Rain Dance.
1: Funny.
2: Naomi.
0: Ja, je hoort het, je bent nog steeds ingetuned bij Funix. Dat vind ik oh zo gezellig. En vandaag niet met Chris, maar met mij, Naomi. En wat je van mij moet weten, is dat ik wel van een feestje hou. Ja, en ook festivalletjes vind ik geweldig. Over een week bijvoorbeeld sta ik op Lowlands. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga alvast met jou een beetje in de feeststemming komen. Hartstikke gezellig. Nou, het concert waar ik het meest naar uitkijk is New Wave. Het album blijft voor mij toch echt nostalgisch, iconisch en heerlijk. Banger na banger. Ik hoop dat jij hetzelfde vindt, want eentje van het album blijft toch echt wel mijn favoriet. Dat is namelijk deze. Investeer in de liefde van New Wave. Yeah.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor €5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
7: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag Eyes Open.
8: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
9: Maar dan gewoon in Nederland.
8: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland. Anna.

0: Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is nieuws van NOS op 3. Bij een explosie in de Rotterdamse haven is een dode gevallen. Ook zijn er meerdere gewonden. Verslaggever Simone Langejan staat op de plek waar het gebeurd is. Een grote opslagtank van een raffinaderij.
1: Hier zou rond 12 uur die explosie zijn geweest. Ja, ik kan vanaf hier die olieopslagtanks hier achter mij zien. En aan de buitenkant van één tank zie ik echt van die grote zwarte roetresten zitten. En daar zou die explosie zijn geweest. Een extern ingehuurd onderhoudsbedrijf zou bezig zijn geweest met onderhoud van die tank. En bij het loskoppen van de leidingen zou het mogelijk mis zijn gegaan. Nou, grote explosie dus met inderdaad 1 dode, meerdere gewonden. Hebben de politie gevraagd om hoeveel gewonden het gaat. Dat konden ze op dit moment nog niet zeggen. En ook niet hoe het met die mensen is.
0: Opnieuw een inbraak bij een brandweerkazerne. Dit keer in Roelof Arendsveen. Er is nog niemand voor aangehouden. Bij de brandweer wordt de laatste tijd vaker ingebroken. Criminelen zijn uit op zwaar gereedschap dat bijvoorbeeld wordt gebruikt om mensen uit auto's te bevrijden. Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam zijn tot nu toe tientallen belletjes binnengekomen van mensen die zich zorgen maken na het bekijken van de zonsverduistering. Dat meldt RTL Nieuws. Het ziekenhuis denkt niet dat iedereen die heeft gebeld ook daadwerkelijk oogschade heeft opgelopen. 2 mensen moeten wel langskomen. De Amerikaanse president Trump is een van zijn favoriete teamgenoten kwijt. Zijn woordvoerder Caroline Leavitt is opgestapt zodat ze meer bij haar familie kan zijn. En daarmee verliest Trump iemand die namens hem zijn plannen verdedigde en af en toe ruzie maakte met de pers.
2: Of course the president supports peaceful protests. What a stupid question. President Trump is a humanitarian with a big heart. It's well past time that President Trump was awarded the Nobel Peace Prize.
3: If you look at how this Epstein story sort of evolved over the past week, it's classic Washington hoax.
2: The Trump administration is committed to truth and to transparency.
0: Leavitt was met haar 28 jaar de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Wie haar gaat vervangen is nog niet bekend. Dan het weer. Het is zonnig en bijzonder warm met 30 graden in het noorden tot 36 in het zuiden.
4: Naomi. Zometeen bij Phoenix, Silvio en Young Felix. Maar eerst Sai Soleil en Victony. Dit is Millie.

hier bij Phonix. Ja, je hoorde ze met Talk Sick. Naomi. Rotterdam en hiphop. Ja, echt een gouden combinatie als je het aan mij vraagt. De heerlijke havenstad die kent zoveel goede artiesten. Winnen, Kevin, Unique, Broederliefde, noem maar op. En zo dus ook de boys die ik nu voor je ga draaien. En misschien weet je niet eens dat ze uit Roffa komen, maar ze kennen, geloof me, dat doe je sowieso. Ze zijn inmiddels al 13 jaar te horen. Misschien ken je ze van Casablanca, misschien ken je ze van Op de Weg, of van deze, dit is Equals met Be Happy.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

Dit was RSC. Ja, en ben jij een beetje aan het indutten deze warme middag? Daar gaan we zometeen wat aan doen. Dan kan je namelijk een tune aanvragen waar jij wat energie van krijgt. Dat zometeen.

Groot gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het lot, ik

4 in de middag. Het einde van je werkdag is in zicht. Maar het wordt nu toch wel een beetje zwaar. Misschien zijn je ogen wat aan het hangen. Misschien word je een beetje grumpy. Nou, I got you met de power pokoe. Oké, we moeten een muzikale oppepper hebben. De tune die je wakker schudt en waarvan je echt een

0: Ja, we gaan richting het einde van de middag. Je werkdag wordt nu misschien toch een beetje zwaar. Misschien zijn je ogen zelfs al aan het hangen, maar gelukkig kunnen wij daar wat aan doen. Want jij kon me laten weten in de NPO Luister-app van welke tune jij een oppepper krijgt, van welke tune jouw energie weer helemaal terugkomt. En ik zag zoveel leuke dingen, maar Antonio had wel een hele goede. Antonio, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, ben je zelf aan het werk?
1: Ja, ik ben als bezorger aan het werk in Den Haag.
0: Oh, en hoe zit het met jouw energie?
1: Nou ja, door die hitte begin ik wel een beetje in te kakken, hoor.
0: Poeh, ja, nu je het zegt, het is ontzettend warm en dan de hele tijd buiten zijn, dat is niet niks.
1: Ja, klopt.
0: Nou, gelukkig kwam jij met een geweldige tune dat jij en heel de FunXFam nu wat energie krijgt. Vertel, wat wil je horen?
1: Nou, ik vind Let's Do It Again van Jay Book wel een leuk nummer, dus vandaar dat ik die had doorgegeven.
0: En waarom vind je hem leuk?
1: Geen idee. Ik heb hem wel eens vaker gehoord op de radio van X als ik aan het rijden ben. En ja. Meestal doe ik gewoon mijn volumekaart omhoog en ga ik door die straat heen.
0: Oh, geweldig. Je denkt, Naomi, geen moeilijke vragen stellen. Gewoon die tune draaien.
1: Ja.
0: Gaan we doen en werkt ze nog?
1: Je is hetzelfde.
0: Dank

0: Hanky T door je speakers hier bij Funix. Ja, je hoorde ze met Dior Money.
1: Funix.
2: Naomi.
0: Het is bijna 4 uur, dus ik ga je verlaten. Maar geen zorgen, Funix gaat nergens naartoe. Ik laat je natuurlijk niet alleen achter, want zometeen kan je weer genieten van de middagshow met Noordin. Ja, Noordin zit er dus alleen. De dames zijn er namelijk niet bij. Het voelt een beetje alsof een kind alleen thuis is zonder ouders. Nou, toen ik als kind vroeg alleen thuis was, ging ik zoveel eten. Ik ging echt alle kasten plunderen. Nou, wat deed jij? Laat het even weten in de NPO Luister app. Dan kan je het er zometeen met Noordin over hebben. Dat zometeen, maar eerst. Get nu van de Dior. Het is nooit goed.

crazy feeling though.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermanos! Ja, dat

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Kadiers. Zie je ze voor je? Die Kadiers Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Een belangrijke ontdekking over de golfstroom vandaag. Die stroom zorgt ervoor dat oceaanwater van de ene kant van de wereld naar de andere kant gaat en dat heeft invloed op het weer. Nederland heeft bijvoorbeeld milde winters omdat er warm water vanuit de Cariben naar ons toe stroomt. Dat was allemaal al bekend en ook dat die golfstroom stil kan vallen door klimaatverandering. Maar Nederlandse onderzoekers hebben ontdekt hoe precies.
1: Het is niet het opwarmingsniveau dat bepaalt of de golfstroom instabiel wordt, maar juist hoe hard het tempo is van de huidige opwarming. Dat bepaalt of deze later deze eeuw instabiel wordt, ja of nee.
0: Mocht de golfstroom stilvallen, dan zal ons klimaat meer gaan lijken op dat van Canada. Heel veel kouder dus, en ook zal het droger worden en krijgen we meer stormen. De grote stroomstoringen en de explosie in de Rotterdamse haven hebben niks met elkaar te maken. Er was van alles aan de hand vandaag in het havengebied. Bij sommige grote bedrijven viel de stroom uit, waardoor veel gas voor de zekerheid verbrand moest worden. En dat leidde tot enorme vlammen en rookwolken. Ook was er brand bij een transformatorhuis. En ongeveer tegelijkertijd was er ook een explosie bij een opslagtank, waarbij een dode viel. Maar dat staat dus los van de stroomstoring. Duizenden, misschien wel tienduizenden muizen vreten op dit moment de weilanden kaal in het midden van Friesland. Ze eten de wortels op, waardoor het gras doodgaat. Het gebied heeft vaker last van muizenplagen. Sommige boeren zetten nu delen van hun land onder water, zodat de muizen in hun holletjes verdrinken. En dan blijven we in de wonderenwereld van mens en dier. Want op Spitsbergen heeft een man een boete gekregen omdat hij een slapend ijsbeer wakker maakte. Bonnetje, €4500. De ijsbeer is een beschermde diersoort en die mag je op Spitsbergen dus niet onnodig storen. De man zat op een boot toen hij de slapende ijsbeer zag en hij maakte het dier wakker met een misthoorn. Dan het weer, zonnig en warm met 30 graden in het noorden en 36 in het zuiden. Ook vanavond zonnig en warm en guess what? Morgen ook bij 33 in het noorden tot 38 graden in het midden.

En misschien ken je dit gevoel ook wel. Misschien woon je met iemand samen waar je heel veel van houdt. Een mattie, een vriendin, een relatie. Maar zodra je merkt, hey, deze persoon gaat de deur uit, dan ga ik even iets voor mezelf doen. Ik merkte dat ook wel van mezelf. Altijd als iemand wegging in huis en ik het huis voor mezelf had, vond ik het heerlijk om in mijn onderbroek op de bank te gaan zitten. Ik weet niet wat het is, maar het is gewoon zodra diegene weg is, is het rijk gewoon even voor mij alleen. En dan doe ik expres mijn was niet in de wasmand. Doe ik expres een rotzooi maken, omdat ik dan gewoon even de baas van het huis ben. Wat zijn dingen die jij doet als bijvoorbeeld jouw huisgenoot er niet meer is of jouw partner er niet meer is? Wat zijn dan jouw momentjes dat je doet die je eigenlijk normaal niet zou doen? Dus je pakt echt even een momentje voor jezelf. Wat doe jij dan? Laat het even weten in de NPO Luister app, want ik ben benieuwd of ik de enige ben die een momentje voor zichzelf pakt en gaat gamen en wat anders gaat doen. Of dat jij dat ook doet. Ja, laat het even weten.

0: als je partner van huis is.
1: Noordin
2: en Web.
0: Ja, Web is er niet, die is op vakantie. Dus dat betekent het Rijk is voor mij alleen. Ik kan hier met mijn voet op de tafel zitten en niemand die wat tegen mij gaat zeggen. Dit is waarschijnlijk een gevoel wat jij ook wel kent. Als jouw partner of je huisgenoot even weggaat en je hebt het Rijk voor jou alleen, of misschien wel je ouders, dan heb je even zo'n gevoel van ik ben de koning van het huis. Bill die zegt eerlijk, dat eten wat zij nooit lekker vindt, dat ga ik dan nu gelijk eten. Boy die zegt in de NPO-lijsten, heb je kleding in een hoek gooien en er overmorgen pas weer naar kijken. Heerlijk! Dat is echt fucking lekker. Ik weet ook niet wat het is, maar stel, afgelopen zomer had ik veel een zomertour. Dan had ik dan een hotelkamer. En binnen het minste van het geringste hield ik ervan om van die hotelkamer gewoon een teringzooi te maken aan kleding. Wat vind ik daar nou lekker aan? Ja, ik heb geen idee, maar het is gewoon chaos, denk ik, of zo. Emily die zegt echt even rust pakken. Dekentje, Netflix, chips en gewoon met niemand praten. Roy die zegt iets wat ik ook wel herken. Fapping all day. Roy die pakt zeker even een lekker momentje voor zichzelf. Oeh, en Jameson doet wel iets heel gevaarlijks. Die zegt je side chick uitnodigen. Dat is niet zo handig, Jameson. Nou, zometeen hoor je gewoon nog KM. Dit zijn Vals bezig en Sounds.

0: Zometeen het middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen waarin ik de quizmaster ga zijn en jij het middagtentamen gaat spelen. Hoe dat zit, vertel ik je zo.
1: Hey, laat me je zeggen hoe het zit. Laat me je zeggen hoe het zit. Laat me je zeggen hoe het... Wow, wow. Die vissa is lit. Domme bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L, I, I.

0: Huh? Hebben we een tentamen?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Kennisquiz van 5 vragen waarin normaal gesproken jij een team moet gaan kiezen. Team Chanel of Team Noordin, maar vandaag werkt het anders. Wef en Chanel, die zijn er alle twee niet. Wat dus betekent dat ik alleen ben. En ja, alleen kan ik tegen niemand strijden. Dus ik denk, misschien is het leuk als jij tegen een andere luisteraar strijdt. En wie anders dan Donovan gaan we ook vandaag het spel mee spelen. Hij is al de hele week mijn winnaar in het middagtentamen. Hij is mijn luisteraar en jij kan tegen hem gaan strijden. Dit is dus echt jouw enige kans om daadwerkelijk tegen een andere luisteraar te gaan strijden. Wil jij meedoen? Reageer even middagtentamen NPO Luister app. En dan strijd jij zometeen tegen luisteraar Donovan voor die welbegeerde winnaar van de weekprijs. Wat het zit, dat hoor je zo. Wil je strijden? Reageer het middagtentamen NPO Luister app.
4: Wat zeg je, man?

0: me?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Het middagtentamen kennisquiz van 5 vragen waarin jouw kennis doorslaggevend is. Reageer middagtentamen in de NPO Luister app en wie weet kan jij strijden tegen Donovan. Donovan, goedemiddag.
4: Goedemiddag, man.
3: Hey, we spelen de middagtentamen. Normaal gesproken zitten Wef hier of Chanel en dan strijd ik natuurlijk tegen hun. En weet ik het dan niet meer, dan heb jij elke keer een goed antwoord gehad deze week. Maar ik zit alleen deze week. Ik dacht misschien is het leuk als ik een keer de quizmaster ben. En dat we een andere luisteraar uitdagen die je tegen jou opneemt. En vandaag is dat Lorenzo!
4: Yo!
3: Yo, jij gaat het vandaag opnemen tegen Donovan. Boys, degene die vandaag wint is dan ook de weekwinnaar. En daarmee kun je een leuke goodiebag winnen. Als het goed is hebben we een bal. Ik kijk even naar de producer. Nee, we hebben geen bal. Sokken?
5: Ja.
3: We hebben wel sokken met het warme weer. Dat is ook gewoon lekker. Want voordat je het weet is het weer koud. Hè? Je weet hoe het gaat hier in Nederland. In ieder geval. Boys, ik heb 5 kennisvragen. Denk je het antwoord te weten, roep je naam. Degene die als eerste zijn of haar naam roemt, die mag antwoord geven. Is het fout? Is de andere persoon aan de beurt? Zijn jullie ready?
4: Ja, zijn ready, man.
3: Oké, dan gaan we beginnen in 3, 2, 1.
2: Het middagtentamen.
3: Met de allereerste vraag van vandaag staat op dit moment 0-0. Welke Marokkaanse stad heeft equals als song?
4: Lorenzo.
3: Lorenzo, jij mag antwoord geven.
4: Casablanca, als het goed is, toch?
3: En dat is goed, dat betekent 1-0 voor Lorenzo. Welk land heeft Islamabad als hoofdstad?
4: Donovan,
3: zeg het maar.
4: Pakistan,
3: dat is helemaal goed. Dan gaan we door naar vraag 3. Het staat op dit moment 1-1 tussen Donovan en Lorenzo. Welke Amerikaanse rapper heeft het album Graduation? Ik ga aftellen in... ik wil een antwoord horen van een van de boys in 5...
4: Donovan,
3: zeg het maar.
4: 50 Cent, denk ik.
3: 50 Cent is niet goed, Lorenzo. Jouw antwoord?
4: Chance the Rapper.
3: Chance the Rapper is ook niet goed. Dat is Kanye West. Betekent dat het op dit moment nog steeds 1-1 staat. Welk bedrijf heeft Jeff Bezos opgericht?
4: Donovan.
5: Lorenzo.
3: Ja, ik hoorde gefluister bij Donovan, dus dat betekent dat ik streng ga zijn. En dan ga ik hem aan Lorenzo geven.
4: Thuisbezorgd.
3: Thuisbezorgd is helemaal fout. Dat is niet goed. Donovan, jij mag alsnog antwoord geven.
4: Ja, Amazon.
3: Amazon is goed. Je speelt het wel alleen, hè, Donovan?
4: Ja.
3: Oké. Want anders moet ik heel... Ik ben een hele strenge guy.
4: Nee.
3: Oké, helemaal goed. Oké, de laatste vraag. Staat op dit moment 2-1 voor Donovan. Lorenzo, je kan nog terugkomen. Maar ja. Dan is het
4: wel.
3: Hoe heet de game waar je speelt met het karakter Lara Croft?
4: Lorenzo
3: was eerder.
4: Tomb Raider.
3: Tomb Raider is inderdaad goed. Jongens, dat betekent we gaan naar de benaderingsvraag. Degene die het meest in de buurt zit, die pakt het middagtentamen. Staat op dit moment 2-2. Ik wil een antwoord horen na 5 seconden. Ik tel 1, 2, 3, 4, 5. En bij 5 wil ik van jullie alle 2 een antwoord horen. Oké. Hoeveel presidenten zijn er geweest in de Verenigde Staten? Tel af in 5, 4, 3, 2, 1.
4: 21.
3: Donovan zegt 18. Het zijn er in totaal 45.
4: Oei.
3: En dat betekent Lorenzo.
4: Yes.
3: Jij wint het middagtentamen.
4: Yes!
3: Op het nippertje! Ja, Donovan, je hebt gestreden deze week. Het is letterlijk in de allerlaatste minuut beslist.
4: Ja,
3: maar echt, dankjewel dat jij in mijn team zat deze week. En het ging even anders dan normaal, maar wij samen waren echt onverslaanbaar deze week.
4: Ja, man. Helaas.
3: Helaas, wie weet tot volgende keer. En Lorenzo, goed gedaan, man.
4: Dankjewel, man. Wat leuk.

zometeen een verhaal in Did I Do It? In plaats van Who Did It gaan we deze keer erachter komen. Heb ik iets nou wel of niet gedaan? Ik heb weer echt een heel leuk verhaal voor je. Wat dat verhaal is, dat hoor je zometeen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op #EyesOpen.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak

0: blijvend een passend voorstel. Phonics adds. Your city, your sound.
1: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
3: It's complicated met Jay.

0: located@phoenix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
4: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voorwie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De problemen door de droogte in ons land zijn veel eerder dan Nederland zag aankomen. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat.
1: Ik denk wel dat niemand kan zeggen dat we dat deze zomer verwacht hadden. Kijk, uiteindelijk weten we dat dit soort droge zomers daar aankomen. Maar ik moet de eerste dijkgraaf nog spreken die zei van ik had dit deze zomer al verwacht. Ik denk dat iedereen zegt, nou dit hadden we echt wel voorzien dat dit eraan zou komen. Daarvoor zijn we ook bezig maatregelen te nemen. Maar dat dit nu al zo'n droge zomer is, dat is toch wel echt uniek.
0: De verdachte van de aanslag met een vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 zegt dat hij geen spijt heeft. Hij wilde protesteren tegen wat hij noemt de afbraak van Nederland. Vreedzaam protest heeft geen zin, zei hij in de rechtbank, maar hij had geen mensen in gevaar willen brengen met zijn actie.
2: Voor ik mijn daad pleegde, ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand, van de voordeur, zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenarentijden gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik me oprechte excuses aanbieden.
0: Er waren zo'n 30 mensen binnen, vooral leden van de jongere tak van D66, die bleven allemaal ongedeerd. Het Openbaar Ministerie ziet de aanslag als een vorm van terrorisme. Voor de vijfde keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. Inmiddels is er in heel Brabant en ook delen van Zeeland en Limburg sprake van een hittegolf. En we geven steeds meer geld uit aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Volgens de Nederlandse Bank ging 10 jaar geleden nog 1,5% van alles wat we uitgeven naar afhaalpizza's en bezorgburgers. Inmiddels is dat meer dan 3%. De Nederlandse Bank denkt dat veel mensen tijdens corona kennis hebben gemaakt met eten afhalen en laten bezorgen en daarna zijn blijven hangen. Dan het weer zonnig en warm met 31 graden in het noorden en 36 in het zuiden. Ook vanavond zonnig en warm en morgen ook zonnig en warm. En dan kan het op sommige plekken zelfs 38 graden worden.
3: Noorden en West. Woedeliefde hoor je zometeen na.

0: maakt me niet heet.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Hoe dit het vandaag veranderen we in dit hier doe het. Ik zit hier alleen, want Wef die is lekker op vakantie. Normaal gesproken moet je raden wie van de twee liegt en wie de waarheid spreekt. Vandaag hoor je een verhaal. En is het de vraag, is dit wel of niet gebeurd? Sander, onze quizmaster, die is er gewoon nog steeds bij. Want hij is natuurlijk ook gewoon de Hoe dit het master.
2: Yes, sir.
0: En de master of geen condoom gebruiken, want Sander wordt binnenkort vader, jongens.
2: Lul. Goed, maar ja, jij hebt natuurlijk altijd weer een verhaal te delen in Hoe dit het, maar ook bij Did I Do It. Dus nu is de vraag, heb je het gedaan of niet? En het verhaal van vandaag is, ik heb een roddel verteld wat heel de school geloofde. En ik hou ditmaal bij één vraag, Nordin. Waarom geloofde heel je school dat?
0: Ja, omdat ik gewoon heel overtuigend kan zijn. Maar wil je niet weten dan wat de roddel was? Ja. Je mag van mij nog wel één vraagje stellen.
2: Ja, ik wil dan wel gedeeltelijk weten wat de roddel was, want stel het is waar, dan wil ik het zo meteen horen.
0: Ah, maar stel het is niet waar, dan krijg je het nooit te weten.
2: Ja, oké, okay, nou laat dan maar.
0: Of zeg je van we laten het in het midden.
2: Ik wil wel een deeltje weten.
0: Het ging over de directeur, dat hij met een heel duur vervoersmiddel kwam.
2: Nee. Oké. Okay.
0: Het ging over de directeur, dat hij met een heel duur vervoersmiddel kwam. Ja, heb ik deze roddel de wereld ingeholpen? Laat het even weten in de NPO Luister app. Of is dit gewoon klinkklare onzin? Jij bepaalt en ik ben heel benieuwd wat jij ervan denkt. Ik daag je uit of jij erachter kan komen of ik heb gelogen of dat ik de waarheid spreek. Ik heb een roddel verteld en heel de school geloofde dit verhaal. Is dit waar of niet waar? Laat ook vooral weten waarom.

0: Here's Eagle Phonics.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Ik heb een roddel verteld wat heel de school geloofde. Is dit waar of is dit niet waar? Youssef laat weten in de NPO-luister-app. Nee man, ik geloof dit niet. Het is echt pure crap, denk ik dat het moet zijn. Er stond card, maar cap. Pure cap is het, denk ik. Amy die zegt, de Noordin vertelt wel vaker sterker verhalen. Dus ik denk dat het waar is. En op onze Insta hebben wij een poll staan. Noordin en Wef. Volg ons nog even als je dat niet doet. Wel waar, denkt 83%. En niet waar, denkt 17%. Sander?
2: Yes.
0: Ja, wat denk jij? Is het waar? Jij bent mijn collega.
2: Je hebt veel sterke verhalen, maar heel vaak kan het ook niet waar zijn. Dus ik twijfel een beetje, maar ik neig wel naar wel waar.
0: Jij neigt naar wel waar.
2: Ik ben echt benieuwd.
0: Het verhaal dat ik een roddel heb verteld dat heel de school geloofde, is waar!
2: Nee!
0: Ja, en het ging over mijn directeur. Ik zat een tijdje lang op een privéschool in Rotterdam. En daar heb je verschillende locaties. Je hebt in Eindhoven een locatie, in Amsterdam een locatie, in Rotterdam een locatie. En het ding is dus dat er dus een nieuwe directeur kwam. En die was dus bij de open dag, zowel in Amsterdam als Rotterdam als in Eindhoven. Hm. En ik had dus gezegd dat hij met de helikopter komt.
2: Nee. Was dit echt zo'n rijke directeur? Of wat?
0: Ja, want wij zaten op zo'n privéschool waar allemaal van die rijke luiskindjes op zaten. En die kon je dus allemaal heel snel heel gek maken met dat soort roddels. Dus ik zei, hey, wist je dat niet? Hij komt gewoon met een helikopter. Daar is die verhoging nu. We moeten extra betalen. Hè? Nee, en dan worden ze helemaal wild natuurlijk. Dus op een gegeven moment, een half jaar of een jaar later, hoorde ik iemand anders in de aula daarover praten. Ja, hij komt gewoon altijd met de helikopter. Hij komt altijd met de... Dus het ging gewoon de verschillende scholen langs dat die directeur met de helikopter kwam. Misschien denken ze dat wel nog steeds. Want volgens mij is die man nog steeds directeur daar.
2: En dit is één verhaal. Heb je meerdere van dit soort verhalen gedaan op school?
0: Nee, ik denk dat dit wel was wel mijn... dit was wel mijn prime cap. Dus als je bij mij in de klas hebt gezeten en je hebt dit verhaal ooit gehoord, het is niet waar, man.

0: Ik weet niet wat er aan de hand is met mijn tafel. Mijn tafel lijkt wel overgenomen te worden door iets of door iemand. Eens in de zoveel tijd, rond dit tijdstip, gisteren ook al, hoor ik in één keer iets met...
1: Dit is geen van niks, dit is DJ Roffa live bij Flex FM, baby.
0: Ja, wat is dit? Nou, zo te horen, horen we het vanavond wel of zo?

Vissa even naar de studio te brengen. En in je wakkie of waar je ook bent. Noorden en Wef. Kijk, het is gewoon super lekker weer en de zomer is in volle gang. Ik heb het je al vaker misschien verteld. Buiten dat ik hier presentator ben, heb ik één grote passie en dat is muziek. De laatste tijd gaat het eigenlijk super goed en mag ik door het hele land optreden. Dit jaar had ik voor het eerst een zomertour. Dat betekent dat je in het buitenland mag optreden. Ik ben in Albufeira geweest, Spanje, Kroatië. En ik krijg gewoon heel veel leuke reacties daarover. Maar ik moet ook stiekem wat bekennen. Jij bent onderdeel van dit succes. Namelijk, ongeveer een jaartje geleden liet ik jou een nummer horen. Een bobbling core nummer. Ik had een hardcore nummer, een bobbling beat ondergedaan. En ik had aan jou gevraagd, hey, moet ik dit afmaken? Daar heb ik zoveel goede reacties op gekregen dat ik het door jou durfde af te maken. Want ik was er eigenlijk heel onzeker over. En sindsdien is het aan het opblazen. Ik heb nu iets nieuws. Iets anders. En ook jij bent de allereerste persoon met wie ik het ga delen. Je hebt, als ik het goed heb, ik ben zelf niet Surinaams, maar je hebt verschillende muziekstijlen die komen uit Suriname. Eén daarvan is cavina. Dat is een bepaalde muzieksoort met een bepaalde soort drums. Ik ben altijd die guy bij Surinaamse feestjes van vrienden van mij, dat ik de hele avond aan het dansen ben, aan het meezingen ben. Ook als ik de tekst niet ken, ik kan niet stilstaan. En altijd vraag ik aan die vrienden van mij, hey, wat is dit voor stijl? Wat is dit voor dit? Als een soort van explore van muziek. En dan zegt hij altijd, ja, jij valt altijd echt terug op die cabina drums. Ik heb dus nu iets gedaan. Ik heb een hardcore pokoe gepakt. Die ik heel erg voel. En daar heb ik dan een beetje van die cavina drums geprobeerd onder te zetten. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat jij hiervan vindt. En of ik deze pokoe moet afmaken. Laat het even weten in de NPO Luister app. Dan kan ik hem misschien zo meteen als eerst helemaal gaan draaien. Maar oké, voordat ik dat durf te doen, ga ik eerst een stukje van je laten horen van deze nieuwe creatie. Ik heb ook gewoon geen idee hoe ik dit moet noemen. Het is gewoon party vibe. Het is gewoon zomer. En wees gewoon eerlijk, ook als je het niks vindt. Maar jij bent wel de eerste persoon die het gaat horen.

Even in de NPO Luister App weten, moet ik dit helemaal gaan afmaken? Moet ik dit gaan draaien? Of is dit gewoon shit dat je zegt, Noor, deze keer ben je gewoon te ver gegaan in je experimentenlab en dit moet je heel gauw scotten? Dus laat het even weten in de NPO Luister App. Ik ben

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo. Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA checkie. Bestel je SOA test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
9: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonix DJ's Norden en Wef hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren die morgen met hun tractor de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het Openbaar Ministerie zegt dat demonstraties worden begeleid tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Er wordt dan gedebatteerd over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Verdrietige reacties in Nunspeet in Gelderland. Daar zijn twee Oekraïense vluchtelingen verdronken in een recreatieplas. Het gaat om een jongen van 15 en een man van 20. Ze vluchtten 4 jaar geleden voor de oorlog en leefden in een pleeggezin. De lokale burgemeester is geschrokken.
1: Ja, het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. En eigenlijk zijn er geen woorden waarmee je dit verdriet van dit gezin kunt beschrijven. Dus we zijn aangedaan, ook als gemeente.
0: De twee Oekraïners werden nog uit het water gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. Het lijkt erop dat Russische cybercriminelen Shell en Philips hebben gehackt. Of dat in ieder geval hebben geprobeerd. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Philips zegt dat er een hackpoging is gedaan, maar dat er geen gevolgen zijn voor klanten. En zomer in Frankrijk betekent een heleboel dingen. Drukte op de snelwegen, de Tour de France en enorme velden met zonnebloemen. En ook de jaarlijkse wedstrijd varkens nadoen. In een klein dorpje in het zuiden komen mensen verkleed als varken voor een microfoon staan. En dan laten ze hun kunsten horen. Ja, klinkt behoorlijk overtuigend, zoals je hoort. De winnaar kreeg een trofee en een paar honderd euro. Er kwamen 4000 bezoekers op het evenement af en dat is 4 keer zoveel als de hele bevolking van het dorp. Dan het weer vanavond nog lang zonnig en warm en ook morgen weer. Dan kan het lokaal misschien wel 38 graden worden.
2: Noorden en West. Moederlief hoor je zo meteen, maar dit is Stormzy 24 Hours. Your city, your city.
3: Wat krijgen... Wat is... Wat is dit allemaal, gek?
4: Yo, Noorden, ik neem het wel even over, maar relax jezelf.
3: Relax mezelf?
5: This is a takeover.
3: Okay.
5: From Rotterdam to Amsterdam. And the whole wide world.

0: overgenomen. Vlak voor de release van zijn nieuwe tape, DJ Roffa. Dus ik zou zeggen, make some noise voor DJ Roffa!
1: We zijn er. Hey, thanks Imani. Thanks for having me.
0: Ja, of course. Leuk dat je er bent.
1: Ja, zeker. Altijd.
0: Ik ben super benieuwd, hè. Ik denk iedereen kent natuurlijk inmiddels Ronnie Flex.
1: Ja.
0: Maar wie is DJ Roffa?
1: DJ Roffa is een alter ego dat eigenlijk geboren is in de coronatijd. Die eigenlijk alleen maar Rotterdamse muziek draait. En dat is begonnen in de studio als een grap. En eindstand is het uitgegroeid tot een album slash project, tape of hoe je het ook wil noemen.
0: En waarom had het voor jou dan echt een alter ego nodig? Want in principe had je het natuurlijk ook gewoon onder Ronnie Flex kunnen uitbrengen, toch?
1: Ja, ik denk dat er die echte gedachte achter zit. Weet je, ik DJ Roffa, dit bestond al in de studio. Op de vrijdagavondborrel draaide ik voor de homies. En daar was die bijnaam DJ Roffa. Ik vind het niet eens een litte naam. Die naam is eigenlijk helemaal niet catchy of zo. Maar het is gewoon wat het is. En we rijden ermee, man.
0: Het past wel echt bij je, dus ik vind het wel nice.
1: Ja, oké. Nee, ik kom uit Capelle.
0: Ja, eigenlijk ben je dus niet eens echt Roffa, hè? Mensen uit Capelle willen altijd zeggen dat ze Roffa zijn, maar...
1: Maar thanks, ja, als jij zegt niet. Dat het past, dan past het pas.
0: Hé, hey, maar je hebt dus niet alleen die tracks gemaakt. Je hebt er eigenlijk meteen een hele radioshow en ja, een hele eigen wereld omheen gebouwd.
1: Ja.
0: Wanneer ontstond het idee van, hey, DJ Roffa, dat moet eigenlijk meer zijn dan alleen een tape?
1: Er zijn eigenlijk twee ideeën die bij elkaar zijn gekomen. Ik denk dat het idee van een radioshow, dat was er al voordat DJ Roffa... voordat we aan het DJ Roffa project begonnen. En eindstand hebben we die twee ideeën bij elkaar gevoegd. En hebben we het ook eerst zelf in de studio geprobeerd op eigen houtje. Maar wij zijn niet zo'n goede radiohost als jij. Dus sinds dat jij erbij bent gekomen is het wel echt leuk geworden.
0: Thank you. Ja, thanks for having me. Ik vind het helemaal leuk om een onderdeel te zijn van Flex FM.
1: Thank you.
0: En stel iemand die zet de DJ Roffa tape vandaag voor het eerst aan.
1: Ja.
0: Wat moeten ze dan volgens jou na één track gewoon meteen voelen?
1: Tech shotje die ze net gedronken hebben daarvoor.
0: Een wat?
1: Een shotje tech die ze net ervoor gedronken hebben. Ja, nee, ik weet het niet. Voel je gewoon heerlijk, maar gewoon dansen, lekker vrij. Niet te veel, niet te kritisch kijken, niet te veel gaan nadenken over mix of lyrics en al die dingen. Dus gewoon lekker vrij zijn, man.
0: Ja, toch? Gewoon party vibes.
1: Ja.
0: En zou jij zeg maar zeggen dat deze tape een... Je weet toch, want je komt uit Rotterdam. Capelle dan.
1: Ja.
0: Zeg maar, bestaat er volgens jou een bepaalde Roffa sound?
1: Zeker weten, ja nee, er bestaat overduidelijke Roffa sound. En die heb ik geprobeerd te vangen met dit project. Ja, tussen 2012 tot en met 2017 van de FFG, Broederliefde, RSG, Gino Stax, JJ, noem ze maar op. Het is een hele lange lijst. Als je er niet van weet, dan moet je je research gaan doen.
0: Ga checken.
1: Ja.
0: Denk je dat het misschien dan niet de hoogste tijd is dat we even een RSG-tune gaan draaien?
1: Hey, ik zeg je eerlijk, RSG zijn een van de goats in dit genre, man. Dus het is altijd tijd om een RSG-tune te draaien.
0: Let's go.

0: tape. Yep. Hoe gaat het met je? How you feeling?
1: Hey, lekker. Klein beetje spannend wel voor vanavond, maar we zijn er. Man. Jullie hebben het mooi gemaakt hier zo. Ik ben dankbaar, man.
0: Ja, toch? We zijn gewoon echt in de Flex FM
1: for
0: studio.
1: For real.
0: Dus de vibes zitten erin. En inmiddels is de ADF squad ook erbij.
1: Ja, yep, een gedeelte ervan. Ja, drie members zie ik hier.
0: Welkom. Give it up voor Karel en ADF. Entje. Welkom, heren. Leuk dat jullie er ook zijn.
2: Dankjewel. Ja, leuk om er te zijn.
0: Altijd.
1: Dank je wel voor jullie uitnodiging.
0: Hey, Karel, om even met jou te beginnen. Yes. Ik denk veel mensen die leerden jou kennen natuurlijk vanuit Phonics Talent R&B.
2: Ja, klopt.
0: Ineens was daar Punta Cana. Het ging super hard volgens mij opeens voor jou. Hoe heb jij de afgelopen tijd een beetje ervaren?
2: Ja, super leuk. Ja. Gewoon dankbaar voor alles wat op me afkomt pas. Het is gewoon leuk om dit allemaal zo mee te maken. En vanaf het Phonics Talent zeg maar zo door te groeien naar dit. Ook een grote shout-out naar Ronnie voor het betrekken in het project en alles eromheen. Oh. Super dankbaar gewoon. Ja.
0: Ja, want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Hoe heeft Ronnie jou bij heel dit proces ondersteund?
2: We hebben elkaar ontmoet op schrijverskamp. En toen zijn we gewoon tunes gaan maken. En eigenlijk, het klikte meteen ook op muzikaal gebied. Ook gewoon chillen in de studio, et cetera. En zo zijn ook al deze tunes ontstaan. Gewoon het gezellig hebben, feestje, drankje erbij. En toen was dit er, zeg maar. Ja.
1: En daar wil ik aan toevoegen van, joh, Karel hoef je niet te ondersteunen. Hij is de snelste altijd, man.
0: Dat hoorde ik ook al van Antje, bij Zomerbloesje, dat die tune blijkbaar echt gewoon,
3: man, uit de mouw schudden, man. Dat doet hij, man.
0: Hij gaat achter die mic staan en er komen gewoon wat noten uit. En dan is het klaar, volgens mij.
1: Yo, basically.
0: I love it. Maar heb je ook bepaalde lessen geleerd van Ronnie?
2: Ja, zeker. Ja. Het is gewoon een inspiratie om hem aan het werk te zien. En ik denk dat er bijna niemand in Nederland, of eigenlijk niemand in Nederland is die daar beter in is dan hij. Dus om dat zo te zien, dat is altijd inspiratie. Ja, zeker.
3: No cap.
0: Ja, je leert het wel echt van de GOAT.
1: Dat is verlegen, man.
0: Hey, Antje, ik ben heel erg benieuwd. Jullie zeiden natuurlijk net al van, je weet toch, het is ook veel gezelligheid. Feestjes pakken met z'n allen. Hoe ziet volgens jou een avond met de boys van ADF eruit?
3: Wat je net zegt, man. Gewoon veel gezelligheid, veel feesten. Ook gewoon, iedereen lekker zichzelf. Gewoon, soms belanden we ook in leuke gesprekken met elkaar. En zo is gewoon echt een broederschap, maar echt een familie, man. Dus wanneer we feesten en zo, dan doen we dat ook wel.
0: Ja.
3: Gewoon op een leuke manier.
0: Moet ook gebeuren, toch? Ja, even loslaten, want jullie zijn ook natuurlijk veel in de studio samen. Hoe gaat het daar eraan toe?
1: Ja, ik zeg je eerlijk, we feesten ook vaak in de studio, man.
0: Doen jullie ook gaan werken?
3: Kijk, een familiefeest, hoe die eruit ziet op een vrijdagavond, is gewoon lekker vijf techies staande blijven en 3 uur 's nachts teruggeroepen worden door CEO van, hey, kom maar first zetten of hey, kom maar vrij zetten. Ja, man.
0: Maar dat zijn wel de beste vibes, denk ik, toch? Ja, beste zeker. Vibes om gewoon even iets leuks neer te zetten.
1: 100%. En zo worden ook altijd leuke nummers geboren. Of ze nou wel uitkomen of niet uitkomen, is altijd leuk om terug te luisteren de volgende week en te genieten, man.
0: Toch, echt. Weet je nog die avond?
1: Shit. Ja, daar hebben we een hele hoop van.
0: Ja, dat geloof ik. Hey, kennen jullie elkaar een beetje goed ondertussen?
1: Denk het wel.
0: Ja? Wat zouden jullie zeggen?
2: Wat hoop je dan?
1: Ja, qua karakter en dat soort dingen wel. Ja, zeker.
0: Oké, ik ben benieuwd.
1: Ja.
0: Wat wou je zeggen?
1: Niks. Nee, laat maar.
0: Oké, nou zo meteen ga ik het in ieder geval even testen hoe goed jullie elkaar een beetje kennen. Maar we gaan eerst even terug naar een echte Roffa classic. RSG hoor je door je speaker samen met Broederliefde.
1: Oh.
0: Let me know.

0: En ja, je hoort het. Ronnie Flex die heeft eigenlijk de hele zender overgenomen voor zijn DJ Roffa Tape. En we zijn ook in de studio met Karel, ADF Antje en Jordan Wade.
1: Yes.
0: Welkom heren. How y'all feeling? Zit de energie er nog een beetje in?
2: Zijn er.
3: Zeker man.
2: Top.
4: Ook een beetje voorbereiden voor vanavond natuurlijk. Niet te veel energie verspillen, want vanavond moeten we echt goed gaan.
0: Ja, wat ga je vanavond doen? Neem de luisteraar even mee.
4: We hebben gewoon een leuke, lekkere, gezellige release party. En dan zijn we met elkaar, met de vrienden en familie. En dan gaan we door het geluid.
0: Ja toch? Dat is wel de bedoeling. We hebben hier even alvast een goede pre-party. En we hebben het eigenlijk al de hele avond een beetje over hoe goed jullie samenwerken. Dus ik denk dat het even tijd is om te kijken hoe goed jullie elkaar überhaupt kennen.
4: Okay.
0: Wat we gaan doen is wie van ADF. Dus ik geef jullie een stelling en jullie hebben eigenlijk 3 seconden. En moeten dus gezamenlijk elke keer 1 persoon aanwijzen. Jullie mogen ook niet overleggen.
4: Okay.
0: Ik wil een unaniem besluit. Zijn jullie ready?
4: Ja.
3: Yes.
0: Ja?
3: Yes.
0: Oké, dan begin ik met de eerste stelling. En dat is, wie van jullie maakt de beste liefdesliedjes?
3: Zo.
0: Ik zie dat er gewezen wordt. Eens even kijken met vingers aan de tellen. Volgens mij naar Karel.
3: Nee, ik wijs naar Rome.
0: Oh.
3: Ik wijs ook naar Rome.
0: Sorry. Oh, naar Ronel.
4: Ik heb er een hoop gemaakt, maar ik zeg je eerlijk, op dit moment, nu momenteel, daarom wijs je naar Karel, nu is het op dit moment Karel. Maar ik heb een lange lijst aan liefdesliedjes, zeker
3: waar. Waardeer het, maar ik ben het er niet mee eens, man.
0: Het is geen unaniem besluit hier zo. Maar ik denk dat jullie er allemaal wel wat van kunnen, toch?
4: Jawel, ja, Antje ook steeds meer. Hè? Eigenlijk vroeger wel niet, maar de laatste tijd is die man voor de ladies bezig.
0: Ben je een loverboy, Antje?
3: Nee, maar ik ben helemaal feelings, toch?
0: Oh. Hey, volgende stelling. Wie van jullie heeft de slechtste muzieksmaak?
3: Wow, moeilijk man. Wow.
0: Zie de hersenen kraken. En ik wil eigenlijk een unaniem besluit, hè, heren?
3: Mag ook niet overleggen, toch?
0: Nee.
4: Ik ga maar op mezelf gooien. Ik denk omdat ik zo divers luister. Dus ik kan misschien ook dingen luisteren die mensen gewoon ass vinden.
0: Zoals wat?
4: Vandaag was ik op een Taylor Swift, even op mijn eerste album.
0: Oh ja, sorry. Ik ben wel een Taylor Swift hater.
4: Ja, nee, daarom. Ik neem deze.
0: We geven hem aan jou dan vandaag. Ja. Hey, oké. Wie van jullie zijn hoofd is het heetst? Een echte hete hoofd. Dit was het snelste besluit wat ik jullie hier heb zien nemen, volgens mij. Ja, ben je een beetje een heet hoofd?
3: Ja, maar ik probeer nooit de situatie te laten escaleren, dus je toch?
0: Je bent
3: maar,
0: een verstandige jongen.
3: Het zit er wel af en toe even, ja.
0: Kan gebeuren! Oké, wie van jullie komt het snelst in drankstand?
3: Zo.
2: Ja?
3: Denk ook.
0: Ja, Jordan Wade. Ik zie een unaniem besluit naar Jordan Wade. Kan je jezelf hier, herken je jezelf hier een beetje in?
2: Ik ben gewoon altijd aan voor een feestje.
0: Ja. Kom je vaak wel tegen in de velden.
2: Ja, is leuk, toch? Gezellig.
0: Ja. Oké, wie van jullie wordt het snelst verliefd? De echte loverboy hier onder ons. Eentje? Dus je bent toch wel een loverboy, hè?
3: Selectief, maar kan wel.
0: Je hebt je momenten.
3: Ik zeg soms ben ik... Je hebt S-catcher, maar soms verander ik in Brok, man.
0: Wat dan?
3: Je hebt toch Brok, die andere, die altijd... Ach, als ik een leuke vrouw zie. Ik hou van vrouwen, ik ga daar niet over liegen, je toch?
0: Schat, we houden van een eerlijke man. Ja. Oké, wie van jullie kan het slechtst dansen?
3: Denk ik. Ik denk ook Kara, man.
2: Maar ik hou Kara.
3: Zo.
0: Ja, je hebt een beetje stijve heupen.
3: Ja, het zit er echt niet in. Ik kan echt niet dansen.
0: Maar schat, wat niet is, kan nog komen.
3: Misschien.
0: Wie weet.
4: Hij wordt steeds beter.
3: Ik doe mijn best.
0: Ja, ik zie. The only way is up. Ja. Oké, dan heb ik nog eentje. En dit is wel echt de meest belangrijke die ik hier heb staan. Wie van jullie koopt het eerst een BBL uit Punta Cana voor een dame?
3: Zo, deze is lastig.
4: Ja, deze is taai. Ik denk het is ik of het is Wayne.
3: Ik sta voor nu in mijn hoofd. Moet ik nou naar rechts of naar links? Ik weet het, dat is één van die twee.
4: Ik zeg Wayne is toch impulsiever dan ik, man.
0: Ja?
3: Oké, ja, dan Wayne, man.
4: Ja.
2: Ik hou niet zo van BBL's, man. Dus.
0: Nee.
2: Nee, ik ga dat de kat op hem gooien, man.
4: Maar ik denk niet. Ja.
0: Jij neemt hem op je weer?
4: Ja, letterlijk en figuurlijk.
0: Nou, ik vind wel, jullie hebben het redelijk unaniem besloten elke keer. Ja.
4: Ja, toch?
0: Dus ik denk dat de conclusie wel is dat jullie elkaar wel aardig kennen, toch?
4: Ja, zeker, zeker.
0: Hé, ik zie dat de tijd al weer aan het tikken is. En dat we alweer bijna aan het einde zijn van Flex FM. Tenminste, nu hier live on air. Flex FM gaat natuurlijk gewoon door op de DJ Rofa tape.
4: Het gaat gewoon door. En wie weet komt er nog ooit een deel 2. Imani, mag ik een bedankje doen?
0: Tuurlijk.
4: Ik wil alle luisteraars bedanken. Ik wil Fanix bedanken voor de fijne samenwerking. Imani, ik wil jou een speciaal bedanken voor de hulp. Die heb bijgedragen ook aan de tape. En het is vanavond om 12 uur uit. Iedereen gaat checken. Doe je best op school.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: voor inbreken. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Cadiz. Zie je hem voor je? Cadiz Happy Halal worstenbrood? Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap. Voel mij zo
3: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallage fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallage veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallage was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
1: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
2: Het kabinet?
1: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
0: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een hele, hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij...
1: Ja.
0: De show met verhalen uit jouw stad. Ja, vanavond spreken we met iemand over films in Rotterdam. Ja, blijf luisteren, dat wil je echt weten. Maar eerst, wat voor doms heb jij eens gedaan? Ja, soms doe je dingen dat je denkt, ik schaam me echt kapot hiervoor. Ja, tenminste, ik heb dat zelf wel. Bijvoorbeeld, vandaag dacht ik aan iets wat ik een tijdje geleden deed. En ik schaam me een beetje, maar ik ga het toch met je delen. Ja, ik wilde thee meenemen naar werk, maar ik had geen thermosbeker. Maar ik had wel een plastic flesje, dus ik dacht, weet je wat? Laat me thee, a.k.a. kokend water, in dat plastic flesje doen. Ik vond het een heel slim idee van mezelf. En nu besef ik natuurlijk hoe dom dat is, want plastic, dat smelt natuurlijk. Nou, ik zag mezelf dit doen en ik dacht, oh Naomi, dit is niet je beste moment. Maar ik ben vast niet de enige die soms niet normaal na kan denken en opeens niet zo snugger lijkt, want geloof me, eigenlijk ben ik het wel. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jou. Laat het even weten in de NPO Luister-app. Wat voor doms heb jij wel eens gedaan? De Blok.
2: Zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu, ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: On the Block met Naomi.
1: Wat voor doms heb jij eens gedaan? Ja, dat vroeg ik net aan jou, want als ik mijzelf stom voel, dan moet jij je ook gewoon een beetje stom voelen. Zo werkt dat. Dus jij kon het aan mij laten weten in de NPO Luister-app. Defra deed dat en zegt teruggaan naar mijn ex. Ja, Defra, dat moet je inderdaad nooit doen. Ik hoop dat jullie nu weer uit elkaar zijn. Of dat het toch een slimme beslissing bleek te zijn, dat jullie hartstikke gelukkig zijn nog. Cynthia kwam ook met iets niet zo snuggers in de NPO Luister-app. Ze zegt boodschappen doen voor de hele week. Om maar nadat alles gescand was, achter te komen dat ik geen portemonnee mee had. Schaamde me dood. Ja, Cynthia, kan gebeuren. En Liro laat weten, ja, ik wilde een voice memo opnemen om te zeiken over iemand en stuurde hem per ongeluk naar die persoon. Oeh, dat is echt heel kut als dat gebeurt.
2: Ik heb dat ook wel eens gehad met screenshots. Dat ik screenshots van een gesprek wou maken om dan naar een andere vriendin te sturen. En dat ik die screenshots naar dezelfde vriendin heb gestuurd.
1: Oh, dat is zo gemakkelijk. Erg.
2: Ja, ik schaamde me kapot.
1: Ja, dat je kan er niet meer onderuit. Nee, je kan er niet. Ja, je kan liegen, maar het heeft geen zin.
2: Nee.
1: San, heb jij maar eens iets doms gedaan?
2: Nou, genoeg. Maar waar ik gelijk dus aan moet denken is dat ik denk een jaar of 13, 14 was. En het was enorm aan het vriezen. En ik wilde heel graag dat mijn moeder mij wegbracht naar een vriendin of zo.
1: Ja.
2: En ik zei, ja, dat kan niet, want de ruit van de auto is bevroren.
1: Ja.
2: Toen dacht ik, nou, ik heb een heel slim idee. Dan ga ik wat water koken. En dan ga ik dat kokende water over de voorruit van die auto heen gooien. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet, want dan barst je eruit. Maar gelukkig liep ik op straat met die kokend hete waterkoker. En toen zei iemand van mijn buren of zo van, joh, ik weet niet wat je gaat doen met die thee. Maar beter voor je dat je dat heel snel weer je huis in gaat brengen. Want je eruit gaat barsten. Dus ik heb echt toen een heel groot conflict met mijn moeder vermeden.
1: Gelukkig, maar ik snap op zich dat jij als jonge meid denkt, hey, ik moet dit gaan fixen. Het is een soort van aan het vriezen, het is bevroren, dus ik maak het warm. I mean, 1 plus 1 is 2, toch?
2: Ik dacht ook dat nooit iemand hier aan gaat. Dat weet. Waarom zit iedereen altijd zo moeilijk te doen met zijn auto warm en te krabben? Waarom gooit niemand er heen?
1: Jij dacht,
2: over
1: ik heb een uitvinding. Ik kan naar het jeugdjournaal.
2: Ja. Ja, dat doen we dus niet nog een keer.
1: Dat doen we inderdaad niet nog een keer. Sanne, dankjewel voor deze bekentenis. En Defra, Cynthia, Liro ook heel erg bedankt. Daardoor voel ik mij minder stom.
2: Ja, nou ja, je bent helemaal niet stom. Dus domme dingen
1: schat.
2: Gebeuren de slimste mensen.
1: En zo is het maar.
0: Your city. Your sound.

Ik vroeg jou net echt om jouw festival banger. Die kon je naar mij sturen in de NPO Luister app. En wie weet zou ik hem dan voor je draaien. Ik zie heel wat goede dingen binnenkomen. Moeilijk om te kiezen, maar ik dacht ja, ik ga toch even naar Noor luisteren. Want Noor zegt, broederliefde Mino Lop, die hoef ik niet eens uit te leggen. Noor, ik hoor je, die ga ik nu voor je draaien.

Yo, yo, yo, yo, yo, Phoenix. Luister dan, elke ochtend ga ik naar werk en zet ik jullie aan op de radio. Iedere keer geniet ik er weer van, man. Blijf zo doorgaan. Ik blijf jullie luisteren.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Art. Gaming, street sports en live muziek van onder andere La Fils, BFL, Kenray en Pretty Girls Like Trap Music. Check rscw.nl en socials voor alle info.
1: Hermanos!

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
1: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
0: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
2: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf als heeft hij veel bereikt.
0: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden.

0: Breaking news.
1: Your city update.
2: Stel, jouw huis wordt verhuurd, maar je weet er helemaal niks van. Ja, dat overkwam Tim uit Utrecht. Hij zat lekker even te scrollen, totdat hij ineens een huis voorbij zag komen dat hem wel heel bekend voorkwam. Hij keek nog even een keer goed en dacht, wacht even, dat is mijn huis. Nou, iemand had zijn woning namelijk op TikTok gezet alsof die te huur stond. Alleen is Tim helemaal niet van plan om te verhuizen en Tim woont er gewoon nog. Nou, je kan je voorstellen dat dat best wel een bizarre situatie is. Weet je, jij weet van niks, wil je huis helemaal niet verhuren. Maar opeens staat er iemand voor je deur om te bezichtigen. Ja, beetje maf. Ja, ik had geen idee, maar dat gebeurt dus best wel vaak op TikTok. Dat mensen doen alsof ze huizen verhuren, terwijl die huizen helemaal niet verhuurd worden. Maar waarom doen mensen dat? Nou, het is dus een scam waarmee scammers geld kunnen verdienen door bijvoorbeeld geld te vragen voor een bezichtiging. Ja, echt hartstikke triest als je het mij vraagt. Nou, je hebt dus superveel van die TikTok-accounts die meerdere huizen aanbieden die helemaal niet te huur staan. Dus, hou je kopje erbij en trap er niet zomaar in.

0: met Naomi.
1: Je bent nog steeds ingetuned bij de Blok op deze mooie donderdagavond. Ik vind het hartstikke gezellig en ik hoop jij ook. Ja, weet dat de NPO Luister-app altijd voor je open staat. Dan hoef je niet alleen maar naar mijn gelul te luisteren, maar mag je ook tegen mij teruglullen. Of je luistert naar heerlijke tunes, zoals deze.

Wanneer doe jij vieze dingen bij je partner? Ja, nee, ik heb het niet over sexy dingen, maar over echt vieze dingen. Zoals scheten laten of neuspeuteren. Nou, laat het me alvast weten in de NPO Luister-app. Want zometeen hebben we het erover.

0: breaking news.
1: Your city update.
2: Na hoe lang doe jij vieze dingen bij je partner? Ik heb het dan niet over sexy vieze dingen, maar over scheten laten, neuspeuteren, pukkels uitknijpen, weet je, dat soort dingen. Nou, Rijnmond die vroeg het op straat in Rotterdam. Luister maar even mee.
3: Heb jij een relatie?
4: Ja, ik heb een relatie. Nee, niet meer.
5: Ik heb een relatie. En ja, we zijn nu 3 weken samen vandaag.
3: Ik ga een lijstje langs van onhygiënische dingen. Jij moet mij vertellen na hoe lang je begint met dat te doen terwijl je partner erbij is. Een dikke scheet laten.
4: Persoonlijk echt pas na een jaar of zo.
5: Ik heb er heel veel zin in dat het mag, maar voorlopig durf ik het nog niet.
4: Ja, het wordt gewoon grappig overgedaan. Dan kan je even over lachen en dan kan je weer door.
3: Buisjes uitknijpen.
6: Ik denk na 3 maanden.
4: Ik zou zeggen al een half jaar. Ja, ja? Bij elkaar.
7: Ja? Ja.
8: Nee, voor iemand anders niet, man. Dan moet die naar een puist te knijpen.
4: Neuspeuteren?
5: Nee, durf ik ook niet.
9: I think it's been a good 4 years or something. Until we pick our nose in front of each other.
10: Kijk, als je echt iets hebt dat vast zit, dan zou ik denken na 6 maanden.
4: Naar de wc gaan naast je partner in de badkamer.
5: Ja, dat heb ik laatst voor het eerst gedaan. En dat vond ik heel ongemakkelijk.
4: Nee, dat doen we niet.
3: En poepen met de deur open?
4: Nee, nooit. Nee, dat vind ik wel vies.
8: Nee, dat zou ik ook niet doen. Nee, die damp. Dan heb je net kip curry heb je gemaakt. Of bami of nasi. En dat ding gaat in. Nee, man.
0: Phoenix on the block.
1: Rotterdam. You can-

0: met Bradley.
1: Ik zou niet snitchen, maar ik zou 100% joinen. I don't know. Ik hou van kleding, ik hou van geld. Ik zou het gewoon doen, I don't care.
2: Stel je voor, je beste mattie verandert ineens. Hij heeft opeens veel geld, doet vaag en ontwijkt je vragen. Hoe merk je dat iemand dan de criminaliteit in is gegaan? En als je dat zeker weet, zou je het dan snitchen of zou je...
3: Hoe spot je dat bij je mattie bijvoorbeeld?
4: Misschien door zijn gedrag of... Ja, gewoon de stemming hoe hij naar buiten gaat misschien ook. Want dat is wel vaak makkelijk te herkennen ook.
5: Als je het echt op verkeerde dingen doet en met verkeerde mensen omgaat.
3: Ja, maar wat zijn dan die...
5: Gewoon bepaalde dingen zoals stelen of dealen of dat soort dingen. Onderhandelen, dat soort dingen, man.
6: Ik zeg al eerlijk, het is niet mijn zaak, je weet toch. Het is niet mijn zaak, dus ik het boeit mij niet. Maar als hun proberen met, zeg maar, als hun gaat iets met mij proberen te doen, ga zeggen, bro, hey, blijf een beetje afstand van mij, je weet toch.
3: Denk je dan niet, omdat jouw mattie dus iets gevaarlijks doet, dat het jou dan ook niet in, je weet toch?
6: Ja, het ligt eraan hoe jij bent gewoon in die situatie gewoon.
3: Stel je voor, je allerbeste mattie, je weet al gewoon, hij heeft 6 maanden gewoon geen baan. Dus er komt niks binnen. Maar opeens, hij komt binnen, Louis, Gucci, Prada en alles is echt. Dus je weet gewoon, dat zijn niet die zuivere zaken. Zou je hem dan snitchen?
5: Dan weet je dat het fout gaat, toch?
3: Ja, maar zou je hem snitchen?
5: Nee, dat niet.
3: Doe niet?
5: Waarom? Zijn niet mijn zaken, waarom zou ik snitchen?
1: Ik zou niet snitchen, maar ik zou 100% joinen. I don't know.
4: Nee, ik zou niet snitchen. Ik zou gewoon vragen zo van, yo, hoe kom je daar aan zo van?
3: Kijk, zou je hem joinen?
4: Ja, stel van hij zou... Eerlijk. Kijk, als het om 1000 gaat, niet. Maar als hij opeens komt met een bedrag van 1 miljoen, hé, 1 keer is niet erg toch?
3: Hij maakt misschien per maand 12 kop. 12.000 per maand.
4: Kijk, dan zou ik wel zeggen van, je geeft me 2000 of ik ga het zeggen. De Block.

weet niet waar jij vandaan komt, maar ik kom uit Den Haag, Schilderswijk. Waar ik veel leuke dingen heb meegemaakt en wat minder leuke dingen. Maar laat één ding duidelijk zijn. Niks ging makkelijk in mijn leven. Alles wat ik heb, heb ik voor moeten vechten. Waar ik littekens aan overgehouden heb, zowel mentaal en fysiek. Ik had nooit gedacht dat muziek een uitweg voor mij zou zijn. Uit het drugsmilieu en andere criminaliteit. En daar ben ik dankbaar voor. Ik hoor de straat nog roepen, maar ik probeer hem te negeren. Mijn naam is Moulin Mousse.

0: vanaf 200 euro per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Young Ambition Summer Class is powered by Funnyx.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
11: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
15: Wat is dit heftig.
14: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
16: Waar zijn we beland? Ik draai door.
14: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
1: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten. Dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, omdat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
0: De Provinciale Staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarmee staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 7.

0: Als jij deze zomer een film wil kijken, dan kan je natuurlijk gewoon naar de bioscoop. Maar je kunt het ook net even iets anders doen. Lekker buiten, midden in Rotterdam, met bijzondere films die je waarschijnlijk niet iedere dag tegenkomt. Ja, Roffa Moenamour is namelijk terug en de oprichter van dit festival, die kan je er meer over vertellen. Lisa, een hele goede avond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Hallo, wat fijn dat we even kunnen bellen.
1: Ja.
0: Hey, voor de mensen die Roffa Moenamour niet kennen, wat is het precies?
1: Ja, we zijn een openluchtfilmfestival in Rotterdam-West, beeldentuin van Brutus. Mm-hmm. 12 avonden tonen we films, maar we hebben ook talks, diners. Elke avond is anders. Ja, dat is eigenlijk in een notendop.
0: En hoe is dit ontstaan dan?
1: Ja, echt wel uit liefde voor film. Ook mm-hmm. liefde voor de stad. En hier graag dingen willen organiseren. En vooral de festivalfilms, voor ons een beetje de parels die je eruit moet vissen, daar naar op zoek te gaan. En die in eigenlijk een hele nieuwe setting aan te bieden. Dus juist ook door de locatie en door de open lucht. Mensen eigenlijk nog ontvankelijker maakt voor films.
0: Ja, want wat maakt de films die je bij Roffa Moenamour ziet dan anders dan wat je normaal in de bios ziet?
1: De films die je nu ziet, die zijn niet in de bioscoop. Dus het is sowieso een unieke kans. En ook, het zijn films die een beetje die speciale setting, aankleding door me heen nodig hebben. Sommige zijn wat politieker, de andere wat kunstzinniger. Het zijn ook echt wel films voor een jonger doelgroep. Films die passen in de buitenlucht. En ja, ik denk juist het geheel, dus hoe de films bij elkaar passen, dat ze bijzonder maakt.
0: Ja, heel
1: en wat
0: bijzonder.
1: We eromheen doen. Ja, soms dus een diner en soms dus spoken words doen we. Dat eigenlijk.
0: Ja, echt een hele ervaring. Hey, als jij zelf één film uit het programma zou moeten kiezen die iedereen deze zomer moet zien, welke wordt het dan?
1: Ik vind My Samba een hele mooie. Mm-hmm. Er zit veel muziek in, veel poetry. Het is een film uit Angola over vriendschap, zussen, verbinding, community. Het laat een heel nieuw perspectief zien, ook vanuit de jongere cultuur daar. Ik werd daar echt, toen ik hem zag, die raakte mij echt heel erg.
0: Ja, ik ben helemaal
1: donderdag 20 augustus.
0: Oké, donderdag 20 augustus. Hey, wat hoop je dat mensen voelen of dat mensen meenemen wanneer ze van Roffa Moenamour weer naar huis gaan?
1: Ja, toch vooral wel iets nieuws gezien en gevoeld hebben. Van, oh ja, zo heb ik of niet naar gekeken of dat heb ik eerder nooit. Ja, vooral even uit de eigen sleur gehaald zijn.
0: Ja.
1: En toch wel echt geraakt zijn. Ja, dat is wel gevoel precies. Dat wist ik natuurlijk heel erg per film. Want soms is het humor, soms is het iets serieus. Soms is het meer iets wat heel erg de verbeelding prikkelt. Dus dat verschilt per avond.
0: Ja, mooi.
1: Ja.
0: Hey Lisa, heel erg bedankt dat je even wilde bellen.
1: Nou, dank jullie wel.
0: Ja, en als jij nu denkt, dit klinkt echt als een perfecte zomeravond, check dan vooral het programma op de website van Roffa Moenamour.

0: The Block met Naomi.
1: Ja, je hoort het, je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Dat vind ik super gezellig. En het is weer request tijd. Dat is het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phanix gedraaid wordt. Dus waar heb jij zin in? Welke tune wil jij zometeen horen? Een classic, een nieuwe, een Nederlandse, Engelse, Spaanse. Weet je, alles is welkom. Stuur me jouw verzoeknummertje in de NPO Luister-app. En wie weet draai ik zometeen wel wat jij horen wil.
0: New music. New music. Nieuw op Phanix.

0: De Blok met Naomi.
1: Ja, je bent nog steeds ingetuned bij De Blok op deze mooie donderdagavond. En het is ook nog steeds request-tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonics gedraaid wordt. Je kon mij een verzoeknummertje sturen in de NPO Luister-app. Alles was welkom. En vanavond kreeg ik een berichtje van Jimmy die zegt... Hey Naomi, ik zou Lau van Boef wel willen horen. Dan kan ik die even meespitten in de auto naar huis. Vind ik heerlijk. Dan ga ik mijn best doen hier in de studio om ook mee te spitten. Laten we een battle doen. Hartstikke leuk. Dit is Boef.

Het moment is aangebroken waarop wij als FunXFam advies aan elkaar geven. Dus heb je zelf een dilemma? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luister-app. En dan beoordelen wij samen of iets lid is of juist echt helemaal. Oftewel, is het lid of is het shit? En vandaag met Sophie uit Den Haag. Zij zegt, hey Naomi, ik heb een leidinggevende op werk en eerlijk, we klikken echt te goed. We flirten steeds vaker en ik begin hem ook gewoon echt leuk te vinden. Alleen ja, hij is wel mijn baas. Kan ik gewoon met hem daten en kijken waar het schip strandt? Ik vraag me daarom af, is het lid of is het shit om met je baas, te daten? Oei Sophie, ja, ik denk als je met hem gaat daten of je krijgt een relatie, en dan kan het niet. Je kan geen relatie hebben met je baas. Dat klopt niet. Dat is natuurlijk een gekke machtsverhouding. Dan gaan mensen misschien denken, oh, ja, dat jij misschien bepaalde dingen sneller krijgt of zo, weet ik veel. Of het gaat mis. En dan heb je dus dat je met een ex-scharrel, ex-date, ex-relatie aan het werk bent. Nee, dat je baas is. Nee, dit werkt niet. Sophie, ik vind dit niet handig van jou. Als je hem echt wel leuk vindt, dan zou ik zeggen, dan moet je gewoon weg van die werkplek. Ja, dat vind ik. Dus ik zou zeggen, als de vraag is het lid of is het shit om met je baas te daten, dat het shit is. Ja, ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Dat kan je me laten weten in de NPO Luister-app. Is het lid of is het shit om met je baas te daten?

Ja, Sophie uit Den Haag begint haar baas leuk te vinden. En hij flirt ook aardig terug. Daarom vroeg ze aan jou, is het lit of is het shit om met je baas te daten? Ja, ik zei dat het hartstikke shit is, want het gaat gegarandeerd fout. Ook wanneer het goed gaat, dan is het niet juist. Want dan heb je een relatie met je baas. Dat hoort gewoon illegaal te zijn, vind ik. Maar ik was heel erg benieuwd wat jij ervan vond. En dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Yara is het met me eens en zegt ook, ja, flirten op werk is al riskant, zegt ze. Maar met je eigen baas zou ik echt twee keer over nadenken. Je salaris en carrière wil je niet aan een romance hangen. Yara, je hebt zo gelijk. Je haalt echt de woorden uit mijn mond. En ook Romy laat weten in de NPO Luister-app dat zij het shit vindt. Ze zegt, ja, stel het gaat uit, dan moet je elkaar maandag gewoon weer aankijken bij het koffieautomaat. Nee, bedankt, zegt ze. Ja, dit is het ook echt precies. Als het goed gaat, is het niet oké. Als het fout gaat, is het ook niet oké. Dwayne daarentegen, die vindt het hartstikke lit. Die zegt, ja, best geil, neuken op kantoor. Dwayne. Ja, dus tenzij jij bepaalde seksuele fantasieën hebt zoals Dwayne, is er eigenlijk geen winst te halen uit deze situatie. Op het moment dat je super verliefd bent, Sophie, dan zou ik zeggen, weet je wat, ga dan weg van die baan. Of hij moet weg. Ja, het klinkt heel heftig om meteen je werk op te geven, maar als jij echt denkt, dit is mijn droompersoon, ik ga met jou trouwen, ik wil per se met jou in een relatie zitten, dan kan het gewoon niet dat het je baas is. Dus alleen Dwayne vindt het lit, maar voor de rest, als ik kijk naar de NPO Luister-app, naar de Funix-fam, naar mijn eigen mening, als dan de vraag is, is het lit of is het shit om met je baas te daten, dan vinden we dat allemaal hartstikke. I like to move it, move it. I like to move it.

0: met Naomi.
1: Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Het is bijna 10 uur, dus je weet wat dat betekent. Het einde van de blok voor vanavond op deze hartstikke mooie donderdag. Niet getreurd, want Phanix Vibe staat gewoon voor je klaar. En ik check jou volgende week weer.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials @youngambition.nl.

0: www.ambitionsummerclass.nl en socials voor alle info.
1: Young Ambition Summer Class is powered by Phonix.
2: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
3: Phonix Afro.
2: Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarmee zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
1: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
0: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tuckers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37.

0: www.ad.nl en socials voor alle info.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Young Ambition Summer Class is powered by Funnix.
4: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: itscomplicated@funnix.nl.
1: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
3: Wat is dit heftig.
2: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
4: Waar zijn we beland? Ik draai door.
2: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. Twee weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. Afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. Twee Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zocht in een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk.